0: buien over, soms met onweer en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer, tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zandvoort. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee, die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.
1: And have some fun.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-offwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. 1, 2, 3, 4.

Ja, en zo schieten we aardig op. Alweer richting het nieuws van. Of het weerbericht van 7:30. Doe nog even dit plaatje en dan gaan we daar eens even naar luisteren.

Zo, dat was Stevie Nicks, ook bekend van Fleetwood Mac. En Twisted, zo heet het nummer. En dan gaan wij naar het weerbericht. Ja, dat had ik beloofd, dus dat gaan we dan ook doen. Eens even kijken, waar is het weerbericht gebleven? Daar is het. Enkele felle buien, tussendoor ook af en toe zon. Morgen weinig verandering, het wordt 21 graden vandaag. En de wind is daarbij zuidwestmatig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. De komende 5 dagen dan op de Veluwe. Eens even kijken. Vrijdag 20 graden, s'nachts 13. Zaterdag 19, s'nachts 11. Zondag 20, s'nachts 10. Maandag 21, s'nachts 10. En dinsdag 22, s'nachts 13. De kans op neerslag in procenten 85. Morgen zaterdag 50. Zondag nog maar 10. Maandag maar 20 en dinsdag weer 50. Dan de kans op zon 40%, vrijdag, zaterdag 60. Zondag 65, maandag 60 en dinsdag 50. Ja, het houdt niet over op alle fronten niet dat we wat meer water mogen vallen. Maar ja, het is wat het is.

Vandaag. Ja, ik geef de verwondering en de verbazing maar op, want weer geen files hier in de regio. Nog op de A20, nog op de A1, nog op de A30. Het zou nog kunnen zijn dat er geen meldingen zijn, maar misschien wel files. Maar ja, dan weten we het niet, want er wordt niks gemeld. Dus dan, het is onvoorstelbaar. Dus waarschijnlijk hebben al die wegwerkzaamheden en verbeteringen toch inderdaad geleid tot verbeteringen.

Ja, have a nice day. En dat was, eens even kijken, wie waren dat eigenlijk? Oh, de Stereophonics waren dat. En dat betekent dat we alweer richting het nieuws van 8 uur gaan. Althans, over een minuut of 8 is daar tijd voor. Dus gaan wij nog even 2 platen draaien tot die tijd. En dan zit het eerste uur er voor vandaag weer op.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek, 5 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging loopt daar op tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug na twee plaatjes in het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we doen er nog eentje en dan gaan we naar de headlines van de NOS kijken wat daar te beleven valt landelijk. Het belooft niet veel goeds, want sinds wanneer, hoe lang is het geleden dat we positief nieuws hebben gehad? Hè? Ja, dat is weinig. Dus we gaan het afwachten. Eerst nog even wat plaatjes en dan pakken we de headlines van de NOS erbij.

Zo, dat was Dakota van de Stereophonics. En hebben we dus ook meteen met een dubbelplaatje gehad. Ja, de headlines gaan we erbij pakken, want het is inmiddels 7:45. En dan kijken we even wat er in Nederland gaande is. Ik pak de headlines even. En dan even verversen. En dan noem ik ze even op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt van nou, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog. Dan even het paginanummer doorgeven. Nou, dan gaat hij. Doden door Russische aanval op Kiev, 132. Meer statusleningen afgesloten, 104. Harry en Meghan komen terug naar het VK, 131. 100 doden bij mijnongeluk in Car, 125. Leger Israël onderzoekt de dood van Hind, 130. Nederlanders dood bij ongeluk in Ohio, 129. OM zegt tractor op een snelweg strafbaar, was het volgens mij al, 106. Verdachte Nord Stream sabotage zit vast, 128. En tas op lege stoel in trein mag toch, 105. Dat zijn ze. We beginnen altijd met 104, er zitten abonnementen op. En voor de rest gaan we het meemaken.

Music is the best of me, gets the best of me, is Sophie Alex, Baxter horen we. En we pakken pagina 104 maar even bij, want daar zit een abonnement op. In de eerste helft van dit jaar zijn meer statusleningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het kadaster. Ruim 8% van mensen die hun eerste hypotheek afsloten, betaalden hun woning deels met zo'n lening. Dat was ruim een jaar eerder nog 6,4%. De statuslening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Van de 342 gemeenten doen 250 dat. De lening kan het verschil overbruggen tussen wat een stad maximaal kan lenen en de prijs van een woning. Vooral in Lelystad en Texel worden veel statusleningen afgesloten. In Lelystad is het potje van de gemeente daardoor zelfs op. Ja, nou ja, het is een mooi initiatief. 350 gemeenten en 250 doen dat dan. Ja, dat kan nog beter. Maar goed, een beter iets dan niets, hè. Dus het begin is gemaakt.

Johnny and Cher waren dat. Ja, doei. Bedankt voor jullie aanwezigheid.

Ja, en dat was een mama's boy. Eens even kijken. Ja, er zijn geen aanvragen voor de headlines van de NOS. Dus dat is mooi. Of ja, dat is mooi. Ja, nou ja, als mensen het niet willen horen, dan willen ze het niet horen. Dat is het leuke bij radio maken. Je doet het voor de luisteraars en niet voor jezelf. Dus als mensen zeggen, nou, ik hoef de headlines van de NOS niet specifiek te horen. Dan gaan we zo meteen de regio in. Maar we hebben daar natuurlijk eerst iets nieuws. Maar dat wordt over een kwartier weer even uitgelegd. Dus dat komt helemaal goed.

Zo, dat waren ze, de Sultans met Heard It Through the Grapevine. En zo langzamerhand gaan we naar het nieuws van 9 uur. En dan beginnen we met een nieuw item na 9. Maar daar gaan we het na 9 en dan wel even uitgebreid over hebben. Wat nu betreft, eens even kijken, wat heb ik hier? Dat is ook wel een geinig nummer. Daar gaan we dus even naar luisteren. Sometimes I'm

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig problemen onderweg. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: welkom in het derde uur. En ik had al verteld, vandaag op donderdag, vanaf nu vandaag, op donderdag van 9 tot 10 hebben we weer wat nieuws. En dat heeft alles te maken met DJ Rick Star.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen. Ja. Dankjewel.
0: Het is de eerste keer vandaag. We hebben 3 weken geleden hebben kennis gemaakt.
1: Ja, 3 weken geleden.
0: Ja, en dat was gezellig en leuk en aardig.
1: Ja, zeker.
0: En nu gaat het dan beginnen. En, maar voordat het zover is, je bent op vakantie geweest.
1: Ik heb lekker de vakantie genomen.
0: Ja.
1: En het was lekker rustig. En, ik heb leuke dingen gedaan. Dagjes uit en...
0: Dus, en je bent jarig geweest.
1: En ik ben nog jarig geweest.
0: Ja, dus welke leeftijd heb je nu mogen
1: bereiken?
0: Ik heb
1: 31.
0: 31, ja. Nou, gefeliciteerd.
1: En dat zou je niet zeggen, als je me ziet.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee, dat had je vorige keer ook over.
0: Ja, ik had dat vorige keer ook. Ja. Ik was helemaal met stomheid geslagen.
1: Ja, dat snap ik
0: wel. Ik schat je veel jonger en zo. Nou, voor de luisteraars die toen niet geluisterd hebben. Rick is programmamaker, medewerker bij Omroep VET.
1: Ja, binnen Cirelo in Ermelo.
0: Binnen Cirelo in Ermelo is dat. En je wilde wel eens een stapje hoger op gaan kijken. Ja. Met een groter uitzendgebied en zo. Vandaar dat Rick hier op donderdag van 9 tot 10 Rick's Kicks, of de kick van Rick, ja, hoe dan ook, een persoonlijke top 10 komt doen.
1: Ja.
0: En vandaag heb je een top 10 samengesteld. En gefeliciteerd, Rick.
1: Ja, ik zag wat al zegt, dankjewel.
0: Nou, laten we maar gelijk beginnen. Wie heb je op 10 staan? Hoe stel je hem samen, die lijst? Laten we het eerst even.
1: Zo, alles bij elkaar bedoel je dan? Of,
0: ja, hoe maak je je keuze? Is dat gevoel puur op dat moment?
1: Dus, laat ik zo zeggen. Het is inderdaad voorkeur. Een beetje alles bij elkaar. Een beetje rekenen van wat past goed samen.
0: Ja.
1: En op die manier maak ik dan zo'n top 10 Kick of Rick.
0: Nou, dan ik zou zeggen, wat staat er bij jou op 10 deze week?
1: Op 10 deze week staat bij mij Zwatch en Vonk met Summer Breeze.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit van
0: Zwatch
1: nee,
0: en Vonk. Nee. Moet ik me nu schamen dat ik dat niet ken?
1: Oh, nee, maakt niet uit.
0: Oh, nee,
1: je kan niet alles weten.

0: De nummer 10 van Rick vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Rick, ja, ik was heel benieuwd van welke muziek ga ik krijgen. Maar ik had niet dit relaxe, jazzachtige zomers...
1: Had je niet verwacht, hè?
0: Nee, had ik niet verwacht.
1: Nee, snap ik wel, ja.
0: Ja, maar daar ben je wel weg van deze
1: muziek.
0: Ik hou,
1: ja, dit is Zwarte Vonk, een van mijn favorieten van een paar jaar. Wat ik graag luister.
0: Oké, okay, nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind wel, ik kan er wel naar winnen, laten we het zo zeggen.
1: Nou, hier, leuk.
0: Sterker nog, ik ga meteen even opslaan in mijn mapje.
1: Nou, dames en heren.
0: Ik vind het wel lekker muziekje.
1: Ja, oh, heerlijk.
0: Ja, en dan gebeuren er wat onverwachte dingen,
1: ja.
0: Want jij wist het niet en ik wist het ook niet.
1: Nee,
0: ik had er wel over gehoord en de 2 weken geleden, toen jij er was, toen had René volgens mij al gebeld. Want René zit hier aan tafel.
2: Ja.
0: Goedemorgen, René.
2: Kan je me horen? Zo?
0: Ja, hoor jij zelf niks dan?
2: Nee,
1: heel zacht heb ik het denken, want jouw ding zat. Zal ik maar even iets harder zitten?
0: Nou, dan even kijken. Ja, hoor je het nu wel?
2: Nu, volgens mij wel. Ja.
1: Ja, ik kan je prima horen.
0: Nou.
2: Ja. Ja, goed. Nee, sorry, ik overval je misschien, maar ik wist het 2 weken geleden nog niet zeker, om de een of andere reden. Maar ik dacht, anderzijds mogen we toch ook zo binnenvallen. En ik denk,
0: dat weet ik wel. Maar als ik gasten heb, dan bepalen de gasten daarin mee. Hè?
2: Ja,
0: dus,
2: sorry.
0: Ja.
2: Maar ik wist niet, het is wel dat Rick zou komen. Maar goed, ik hoop niet dat ik jullie te meer...
0: Nou, vertel maar wat je kon doen dan, want
2: ik
0: dat is wel handig.
2: Ik dacht, ik kom en ik had... met name ook omdat ik dacht dat Rick in deze dagen jarig was. Klopt dat, Rick? Of heb ik dat?
1: Ja, dat heb je gehoord, ja.
2: Ja.
1: Ja, goed gehoord.
2: Vandaag?
1: Nee, niet vandaag. Ik was 2 weken geleden nu bijna jarig.
2: Oh. 11 augustus. Nou, dan nog alsnog. Ondanks dat 2 weken geleden is, heb ik wat lekkers meegenomen.
1: Voor mij?
2: Voor ons, voor de mensen die er nu zijn en als er nog iemand komt. Ik heb het gebakken samen met iemand.
0: Ja, maar
2: iemand.
0: Je hebt het speciaal van haar gebakken, van hem gebakken, voor Rick dus.
2: Oké. Of je mag hem ook mee helemaal meenemen. Het is een klein chocoladetaartje.
1: Oh, nou, ik ben verbijsterd.
0: Ja, nou kijk aan.
1: Nou, lekker, dankjewel.
0: Maar goed, dan gaan we daar nog even over. We gaan verder naar de nummer 9 van jou.
1: We gaan even door inderdaad, ja. We gaan naar nummer 9, dat is inderdaad Bente, wat die staat met Kan Je Me Zien.
0: En Bente, is dat die versie van de beste zangers?
1: Ja, van de beste zangers.
0: Okay.
1: Ja, en dat is de Nederlandse versie van Cher met Believe.

0: Ja, het is een fantastische zangeres.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker weten.
0: Wat vind jij ervan, René?
2: Ik vind dat ze mooi zingt, hoor.
0: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja.
0: Nou, dat was van de beste zangers. Daar komen af en toe van die pareltjes naar voren.
1: Ja, oh ja, zeker hoor. Ja, dat,
0: Bente was er een van.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Wat, ja, Rick, heb jij, kijk jij altijd naar de beste zangers?
1: Sinds een paar jaar kijk ik stevast naar de beste zangers.
0: Wat, kan je nog herinneren wat van jou de meeste, wie van jou de meeste indruk heeft gemaakt?
1: Oh, jeetje, ja. Ja. Een heleboel eigenlijk al, tot zover. Maar dat, ja. Ja. Oeh. De meeste indruk. Nou, van een paar jaar geleden vond ik een Numidia met de Arcade.
0: Numidia, oh, dat, oh ja.
1: Dat was,
0: ja,
1: oh, dat was echt, ja, ja, ja, echt, ja, zo'n liedje dat ik echt dacht, wow, dat zet ze mooi neer.
0: Ja, ja, ik, heb, ja. Ik ben geen fan van Duncan Lawrence, maar die kan ook heel goed zingen.
1: Die, oh, die kan, ja, mooi. Zeker.
0: Zo, ja, die, ja, heeft ook dingen gedaan dat ik denk van, wauw, dat is, ja, wel heel knap.
1: Ja, zeker.
0: Jammer om dat toe te geven, maar ja, het is niet anders. Ja. Dus,
2: ik vond het mooi, dat nummer.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar de volgende. Wat is, staat er bij jou op nummer 8, Rick?
1: Nummer 8 staat bij mij Justin de Wild met Cheerio.
0: Cheerio.
1: Ja.
0: Is daar nog wat meer over vertellen? Want hier zit een fossiel, die kent die muziek niet. Het is allemaal, René, ken jij Cheerio?
2: Cheerio, ik ken alleen maar Cheerio van
0: UB4.
2: Oh, nee, dat is Cheerio.
0: Oké.
2: Cheerio, dat is een nummer van UB40.
0: Dat zou kunnen, maar Justin the Wild. Justin the Wild.
1: Justin the Wild is een nieuwe Nederlandse opkomende volkszanger.
0: Okay.
1: Die heeft begin dit jaar, nou, die is doorgebroken met één hit binnen, nou, een maand of zo. Dat, hij kwam met Cheerio en gelijk bom in nummer 1 in Nederland.

0: Ache.
1: Ja, Ache.
0: Ja, ik ken hem niet, maar nee? Nu dus wel.
1: Ja. Oh ja, oh.
0: Ja, nee, ik had er nooit van gehoord.
1: Nee, echt niet, oké. Okay.
0: Ik wist ook niet of het, wat ik moest verwachten, Nederlandstalig. Ik neem het, zou wel iets Engels worden of
1: ja,
0: zo.
1: Oh, nee, oh ja.
0: Maar niet dus.
2: Nee. Dan moet ik wel zeggen, ik zit te denken. Volgens mij zeggen mijn ouders dat wel eens tegen elkaar als ze gaan eten. Soms van Cheerio.
1: Oh, zo ja. Ja, ja. Dat zou kunnen, ja.
0: Soms ja. Ook, ja.
1: Ja, ja, ja. Als ja. Bij mij thuis zeiden ze aan de tafel, aan de maaltijd.
0: Ja. Iedereen heeft daar zijn eigen procedures en protocollen voor.
1: Ja, protocollen zelfs. Ja, dus, ja.
0: Weet je ouders wel met mes en vork, René?
2: Ja, met mes en vork, hoezo?
0: Nou, gewoon. Ik bedoel, voor hetzelfde gaat doen ze dat niet.
2: Nee, nou ja, ze eten met mes en vork, hoor.
0: Nou ja, er zijn mensen die vinden het sommige gerechten handig om dat gewoon met de handen te doen.
1: Ja, zeker.
0: Kippenpoten.
1: Dat doe ik met handen. Ja, dat doe ik met handen.
2: Dat kluiven wij wel.
0: Oh, zie je. Hier wordt wel gekloven in de familie, Kwartas Alters.
2: Ja, maar... Hè?
0: Er wordt dus wel gekloven in de familie, Kwartas Alters.
2: Ja, we kluiven wel poten.
0: Ja.
2: Maar ander vlees, dat snijdt mijn moeder voor me. Maar ik krijg altijd wel te horen dat ik niet te snel moet eten.
0: Mm. Oké, okay, ja, dan moet ze ook sneller snijden namelijk. Maar het is voor jullie dus, wie is toch die vrouw die er vlees komt snijden? In plaats van, wie is toch die man die er vlees komt snijden?
2: Nou, soms dan snijdt mijn vader ook wel eens het vlees voor me.
0: Okay.
2: Hoewel meestal mijn moeder, maar ja.
0: Goed. We gaan weer even verder met de lijst van Rick. Ja. Rick, wat is jouw volgende nummer?
1: De volgende was Cloud met Sylvie van het Songfestival van vorig jaar.
2: Oh,
1: ook een mooi liedje.
3: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: De nummer 7 van de top 10 van deze week van DJ Rick staat.
1: Ja, zeker.
0: En wie staat er op 6, Rick?
1: Zeker.
0: En wie staat er op 6, Rick?
1: Het is Enya met Ocarina Flow.
0: Oké, okay. Ja. Een beetje

0: De nummer 6, Orinoco Flow, hè?
1: Ja, klopt.
0: En ja, ja ze is, de zus is overleden een paar weken geleden.
1: Oh. Oh,
0: dat was Mernie Bronin, dat is de zus van Enya en die zit in, hoe heet het, in Klenert zat die. Dus,
1: Oké.
0: Oh. Nou heeft René gebak voor je meegebracht, ja. Maar je had zelf ook al chips bij, bij
1: ik had,
0: je.
1: Ja, ik had een soort van chips inderdaad bij me.
0: En die staat op nummer 5.
1: Die staat op nummer 5.
0: Dat is halverwege.
1: Ja, ja, precies.
0: Kon je moeilijk kiezen?
1: Ja, ik was moeilijk kiezen, ja.
0: Ja, nou, ja en wat voor chips is het? Paprika, cheese onion?
1: Lekker. Bukkels vind ik lekker. Wokkels vind ik lekker.
0: Oh ja, alle chips gaat er wel in.
1: Ja, bijna alles wel, ja.
0: Dat, gaat erin als koek.
1: Ja, precies dat in dat, ja.
0: Ja, goed. 1, 2, 3.
1: Ja, 1, 2, 3 van chips.
0: Heeft dat ooit op 1, 2 of 3 gestaan, dat nummer? Of weet je het niet?
1: Oh, dat is al best. Ik heb,
0: Hij staat in ieder geval nu op 5 in de 10 van...
1: Ja, in de kick van Rick.
0: De kick van Rick.
1: Ja.

0: Rick, weet jij dat toevallig? Hebben zij iets te maken met de Venga Boys?
1: Nou, muziek heeft wel iets van weg, hè? Ja, dat, ja, ja.
0: Dus
1: dat wel,
0: ik denk, het zal me zo uit dezelfde starrel kunnen komen.
1: Dat klopt
0: inderdaad
1: wel, ja.
0: Ja, maar je weet het niet zeker?
1: Niet 100%, nee.
0: Nee, denk René, niet. Ja, toevallig?
2: Nee.
0: Ook niet.
2: Ik had wel een andere vraag. Die ik net al aan Rick wilde stellen. Jij zei, en dat heb je misschien al eerder gezegd, dat je DJ bent. Stel je nou voor dat ik een feestje zou geven. Zou ik jou dan mogen inhuren als DJ?
1: Oh, weet je.
2: In ieder geval overval ik je nu met...
0: Ja, goed de prijs opdrijven, want het is kniepend hoor. Het is een kniepend.
1: Ja,
0: het is een zoenigert.
1: Het is een zoenigert.
0: Ja, dus opdrijven die prijs.
1: Nou ja, het is leuk. Het is wel een leuk idee natuurlijk. Maar, ja.
0: Dus dat kan. Dus,
1: het zou kunnen. Het zou best kunnen.
2: Ja.
1: Absoluut.
0: Ja. Goed. De volgende in je lijst, Rick.
1: De volgende in mijn lijst is dan bij nummer 4. Ja. Gerard Joling met Midnight to Midnight.

0: Volg jij de serie Only Yoling ook?
1: Die heb ik gevolgd, ja.
0: Die heb je gevolgd?
1: Ja,
0: is die afgelopen dan?
1: Hij is voor mij nu helemaal klaar, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. En dan hoop je dat er weer een vervolg komt?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Ik ben
1: er
0: nu wel klaar mee.
1: Nee, ik vind het juist leuk. Gerard Joling vindt wel leuker dan Gordon. Dat is het,
0: ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Het is volgens mij ook niet moeilijk om leuker te zijn dan Gordon.
1: Nee, precies. Nee,
0: jongen, wat een etterbak is
1: dat. Ja, zeker weten.
2: Nou, daar zeggen jullie wat.
1: Nou
2: wat
1: ja.
2: Vind ik dat... Sorry dat ik het zeg hoor, maar wat vind ik dat een etterbak, die Gordon.
0: Kijk.
2: Gelukkig is die verdwenen van Radio 10. Zal ik jullie wat vertellen?
0: Niet te lang, hè? Want
1: niet
0: we zitten midden in een top 10.
2: Ga dan maar verder met de okay. top 10.
0: Oké.
1: Oké, lekker wel.
0: Goed. Nou, René, of... ik haal je weer maar op elkaar.
1: Rick,
0: lijkt het totaal niet op elkaar.
1: Nee, absoluut niet.
0: Rick, secretis.
1: Ja, precies. De nummer 3 dan, hè, denk ik. Ja. De
0: nummer 3 ook.
1: We zijn er weer bij nummer 3.
0: Ja, oké.
1: Okay. Meesters en Yves Berendsen met Alleen met Jou.
0: Ja. Ben je fan van Yves Berendsen?
1: Een goede zanger.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nee, ik ben wel fan van Meesters.
0: Ja. Ja, Yves Berendsen heb ik het helemaal niet mee. Maar,
1: nee.
0: Nee.
1: Oké. Okay. En Meesters?
0: Jawel.
1: Ja. Goed zo.

0: Zo, dat waren ze. Emma Hesses en Yves Berendsen.
1: Ja,
0: en dat betekent dat we nu een kwartier voor het nieuws van 10 uur nog 2 nummers te gaan hebben.
1: Ja,
0: en dan kunnen we daarna even wat uitgebreider keuvelen. Maar het wordt wel heel spannend, de nummer 2 en nummer 1.
1: Ja, klopt ja.
0: Wie staat er op 2, Rick?
1: Op 2 staan Dua Lipa en Elton John met Cold Heart.
0: En dat zijn, ja... Je hebt daar eigenlijk een fossiel, een kadaver, samen met een jonge dame, hè?
1: Ja.
0: Dat Elton John, dat is volgens mij bijna 80 zo'n beetje.
1: Ja, zo'n beetje wel, ja.
0: In die kant gaat het wel op. Ja. Waar neig je meer naar dat fossiel of naar de jonge dame?
1: Oeh, ja, toch naar de jonge dame, denk ik.
0: Toch wel de jonge dame. Ja. En René zit er een beetje tussenin.
2: Nou, ik vind ik niet zeg dat niks. Je over Elton John mag zeggen dat het een... Goed, hij is een stuk ouder, maar hij heeft fantastische nummers gemaakt.
0: Ja. Oh, maar ik zeg ook niet dat hij geen fantastische nummers heeft gemaakt.
1: Nee, dat is,
2: wegens zijn leeftijd bedoel je.
0: Ja.
1: Dat was op basis van voorkeur, toch, zei je?
0: Ja, dat was op basis van voorkeur. Maar jij vindt het nog een jonge god.
2: Ik vind dat hij. Ik vind gewoon dat hij goede muziek heeft gemaakt. En
0: ja,
2: ik vind het,
0: maar waarom dan over de leeftijd?
2: Je hebt gelijk. Heb nog nooit persoonlijk gezien. Natuurlijk, nog nooit tijdens een concert of zo ben ik nog.
0: Nee, maar hij jou ook niet, dat scheelt alweer, hè?
2: Nee, maar ik ben nog nooit naar een concert of zo van hem geweest. Dus,
0: nee, maar dat klopt. Dan heeft hij jou toch ook niet gezien.
2: Nee, maar het is de vraag of een artiest iemand ziet.
1: Natuurlijk. Leeft Elton John nog?
0: Ja, leeft Elton John.
1: Ik vond net een vraag hier voorbij.
0: Hij
1: kwam net een vraag voorbij. Leeft Elton John nog?
2: Ja,
1: Koos, die leeft nog.
0: En Al Japo die zegt zeur Elton.
1: Dat is toch leuk.
0: Goed, we gaan eens even luisteren naar het duo.
1: Leuk publiek heb je.
2: Oh, die. Ja.

0: Zo, dat waren ze, de Beauty and the Beast. Ja.
1: Een soort wel, ja.
0: Ja. Goed, en dan rest alleen nog nummer 1 van de Kick Rick's Kick van deze week.
1: Tromgeroffel.
0: Ja, tromgeroffel.
1: Ja, hebben die. Ja.
0: Ja,
1: dat is op nummer 1.
0: Op nummer 1, ja, wie staat
1: er? Dat is John Legend met Ordinary People.
0: En dat is een ballad, toch?
1: Ja, dat is een ballad weer.
0: Een ballad?
1: Ja.
0: Het valt me op dat je heel veel lekkere, relaxte muziek hebt.
1: Ja, ik hou zelf heel veel van.
0: Hou je zelf van?
1: Ja.
0: Oké.
1: En ik heb ook een radioprogramma op Radio Vet, die heet Rickstar's Relax Show.
0: Relax Show, en dat is alleen maar
1: relax muziek.
0: Ja. En op welk tijdstip zend je dat dan uit?
1: Dat is één keer in de maand, dat is dan of op een maandag of op een vrijdag.
0: Ochtend?
1: Ja.
0: Oké, maar waarom dan maar één keer in de maand?
1: Ja, dat heeft te maken met andere radioprogramma's die ik in die weektijd ook allemaal doe.
0: Dus dan
1: moet je af en toe goed kunnen plannen van wanneer ga je dan...
0: Je hebt een heleboel programma's.
1: Ik heb een boel programma's, zeg maar.
0: Kunnen we straks nog even voor hebben, maar laten we eerst deze even afhandelen. De nummer 1 van DJ Rickstar.
1: Ja.

0: Dat was hem, ja. De nummer 1 van was, de 10 van... Ja. Nou, de komt eraf.
1: Ja, zeker. Dank je wel.
0: En René, kon je de top 10 waarderen?
2: Ja hoor. Ja, ja. Het ene nummer natuurlijk meer dan het andere nummer.
1: Ja,
2: maar,
1: was gewoonlijk.
2: Maar ja. Ik vond het mooi. Ja. En dat programma hè, van jou, welke zender en wanneer is dat te beluisteren?
1: Bedoel je dan de relaxshow bedoel je? Of,
2: ja.
1: Ja, dat is dan de eerstvolgende keer weer te horen op de Radio Vet op Cirilo en Ermelo via de Vet livestream is dat te horen. De eerste, volgens mij de eerste september van eerste maandag van september.
2: Oké, de eerste maandag van september.
1: Ja, dat voor zover ik kan uitrekenen wel, ja.
2: En hoe laat?
1: Van 11 tot 12 of van 1 tot 2, dat ligt aan de dag waar ik dat. Want op maandag zou dat kunnen van 11 tot 12. En op de vrijdag is het dan van 1 tot 2.
2: Oké, want en het heet Vet.
1: Ja, Media Omroep Vet Live moet je dan op internet even naartoe gaan.
2: Media Omroep Vet Live.
1: Ja, dan Vet is VED.
2: Oké, dan even denken. Dan zou ik dat even moeten inspreken misschien, als dat kan. Of ik Media Omroep Vet met een D live. En dan is het dus maandag van 11, of wat zei je?
1: Van 11 tot 12.
2: Van 11 tot 12.
1: Ja, en dan of op de vrijdag of tussen 1 en 2.
2: Ja.
1: Of nee, vrijdag ook of tussen 11 en 12.
2: Oh ja, maar dan...
1: Ja, ik draai veel shows, dus ik...
2: Maar dan zou het voor mij maandag het beste uitkomen, omdat ik dan thuis ben. En dat is elke eerste maandag?
1: Elke eerste maandag van de maand, of elke eerste vrijdag van de maand.
2: Oh ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ja. En
0: nou,
2: dan
0: gaan wij nu naar het nieuws van 10 uur.
1: Oh jee.
0: Want dat is nog 15 seconden te gaan. En dan zijn we na het nieuws weer terug.
1: Ja, helemaal goed.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
6: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
5: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
7: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
5: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo. We hebben het 4 uur geopend met Chariot van Gavin DeGraw. Omdat ik de hele ochtend René een beetje heb zitten pesten. Denk, nou, dan maken we dat nu maar een beetje goed.
1: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, was je er blij mee, René?
2: Zeker weten.
0: Zeker weten, oké.
1: Nou, kijk.
2: Ja.
0: Nou, had jij zo straks zoiets, je wilde een heel verhaal vertellen over Gordon. En toen zei je, nee, dan doe je eerst maar de top 10. Weet je het verhaal nog?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik hoorde van iemand, en dat vond ik echt heel erg. En hij heeft dus een post bij Radio 10, het ochtendprogramma, gepresenteerd. Wat ik op een gegeven moment niet meer luisterde. Want ik had zo'n hekel aan die man, omdat hij telkens maar zat te lachen. Zelfs om de meest serieuze dingen, waarvan ik zei, van dat moet je niet doen. Er was iemand die naast hem moest zitten al door, om hem te temperen. Echt iemand die hem in toom moest houden.
0: Ja.
2: Nou, dan denk je, hoe kan je dat in vredesnaam doen? Dat je zo.
0: Ja, maar dat denk ik nou ook. Hoe kan jij tijdens mijn programma luisteren naar Gordon?
2: Ja,
0: dat
2: nee,
0: denk
2: maar,
0: ik dan.
2: Het was voor jouw programma, het uur van 6 tot 7 uur.
0: Ja,
2: dan ben jij er nog niet. Trouwens, ik heb laatst een bon gewonnen van €100 door 10 nummers in 40 seconden te raden.
1: Jeetje.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En die bon van €100, heb je die ook al binnen?
2: Die van €100, die heb ik al binnen.
0: Okay.
2: Daar heb ik al een gedeelte van, want dat is een thuisbezorgd bon.
0: Oké, dus eten dus.
2: Ja.
0: En wat heb je ervan gekocht?
2: Ik heb al een paar keer ervan gegeten. Laatste keer was het, had ik eigenlijk friet met kipnuggets en ijs besteld. Maar die kipnuggets, dat was een misverstand blijkbaar.
0: Ja. En wat kreeg je toen?
2: Die waren er niet. Dus dat was wel heel jammer. Maar de keren daarvoor heb ik samen een broodje, een luxe broodje gegeten een keer en een keer iets anders.
0: Maar wat kreeg je in plaats van die kip dan?
2: Niets.
0: Ik moest wel betalen voor kip.
2: Ik heb gebeld, want de begeleiding die had het geregeld via internet. En toen zeiden de mensen van de Ermeloze Frietzaak, waar ik had besteld, althans de begeleiding, dat er niets op de bon stond.
0: Nah.
2: Dus ik heb die persoon er wel op aangesproken die dat had ingevuld. En die bood natuurlijk zijn excuses aan van de begeleiding.
0: Nou, daar kan je lekker van eten. Hallo.
2: Ja. Dus.
0: Goed.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we even een plaatje draaien.
1: Ja.

0: Ja, en het is 14 minuten over 10. Dat betekent dat we gaan bellen met de VVV Putten.
1: Ah ja.
0: En ja, dat doen we elke donderdag. Dus,
1: ja, klopt, ja.
0: En dat zal nu niet anders zijn. Goed.
2: Goedemorgen, VVV Putten met Henriët.
0: Henriët, goedemorgen, mannetje van de radio.
2: Hey, goedemorgen. Morgen. Nou, jullie aan de telefoon en de zon begint hier te schijnen.
0: Ja, zie, dat, okay. Dat effect hoor ik vaker dat ik dat heb.
2: Nou, dat is mooi.
0: Ja, ja, maar ja, is dan puur toeval hoor. Ik wil me niks toe-eigenen wat niet door mij komt.
2: Nee. Nou, we zijn er blij mee in ieder geval dat hij weer even schijnt.
0: Nou.
2: De regen was ook prima hoor even, maar de zon hou ik toch meer van.
0: Ja, ik denk dat een heleboel Nederlanders blij zijn met het water.
2: Ja, ja, denk het ook wel. Ja. Ja. En vooral nou ja, lekker even de bossen. En de tuinen, alles weer een beetje...
0: Een beetje nat en zo.
1: Ja, precies. Ja,
2: dus, als je nu naar buiten kijkt, lijkt het wel herfst. Op sommige plekken. Zoveel blad overal. En geel. En, dus ja. Ja, water is hard nodig.
0: Mocht je bijgeluiden horen hier dan, zit hier aan tafel. DJ Rickstar.
1: Ja, zeg eens.
0: En,
2: nou, welkom, hallo.
0: Hi. En René zit hier ook nog.
2: Nou, wat gezellig. Gezellig boel. Hallo,
1: ja,
2: allemaal.
1: Zeker.
0: Oh, ah, ja. Gezellig valt tegen hoor.
1: Ah, dan ga ik weg nu.
2: Dat zou wel mee vallen.
0: Ja. Ja. Nee,
2: hey,
0: maar
2: jullie willen weer weten wat er op de agenda staat, denk ik.
0: Ja,
1: ja,
0: precies.
1: Komt ervoor.
2: Nou, ik kom door met mijn activiteiten. Nou, toevallig is mijn collega Lia, nou, je hebt te vaak aan de telefoon, het bos in vandaag. Ze doet een rondleiding Spul de Bos en Solse Gat.
0: Dus, oh, jullie zeiden niet van je kan de hoogste boom in?
2: Ze vertelt het spannende verhaal over de legende van het Solse Gat. Dus ik ben benieuwd of ze nog terugkomt vandaag.
1: Oh, yes.
2: Nou ja, goed, die rondleiding die vindt maar een paar keer per jaar plaats. Dus dat is wel heel leuk dat ze dat dan vandaag kan doen en in de herfst ook weer. Maar ook op afspraak kan je altijd zo'n rondleiding bij Lia boeken. Dus, of in het dorp een rondleiding kan ook altijd met Lia. Dus zij is wat dat betreft super flexibel. Ook buiten de kantoortijden is zij te reserveren voor mooie rondleidingen. Nou, wat hebben we nog meer? Het is morgen vrijdag en dat betekent de laatste braderie. De braderie vindt morgen plaats van 1 tot 9 in de Achterstraat. En tijdens de braderie is in het dorp ook Boom In Putten. En dat belooft ook heel gezellig te worden met een leuke festivalbar bij Fluit en Kruid. Een Dance Revolution bij het pleintje van Vergaanswijk. En dit jaar voor het eerst een heuse openluchtbioscoop. En de openluchtbioscoop vindt plaats op het plein bij de HEMA. En om 4 uur draait er een kinderfilm. En om 7 uur draait er Mamma Mia. Dus nou, hopen op mooi weer en dat het droog blijft. Want ja, het is toch wel uniek dat we dit jaar voor het eerst een openluchtbioscoop in het dorp hebben. Dan gaan we even door. Wat hebben we nog meer? Even kijken, 21 augustus de Spaanse paella-avond. En die wordt georganiseerd door Klein Noord Brandschoet aan de Nijkerkenweg. Dus als je geen zin hebt om te koken en lekker wil eten, ga dan naar Klein Noord Brandschoet. De aanmeldingen kunnen via de website van hun. En ook zondag hebben we weer een leuke activiteit op landgoed Schovenhorst. Het klapstoelcabaret, ook in de buitenlucht. Dus we hopen weer dat het mooi weer blijft. En het klapstoelcabaret wordt georganiseerd door Theater Strout. Normaal altijd de voorstellingen natuurlijk in het theater. Maar ook 2 keer per jaar doen ze een buitenvoorstelling. En nou ja, een prachtige locatie, Schovenhorst, biedt daar het decor voor. Even kijken wat we dan nog aankomende week hebben. Even door. Oh, dinsdag de laatste antiek en curioza markt hier op het Kerkplein. Nou ja, er staat van alles. Oude schilderijtjes, mokjes, je kan het zo gek niet bedenken. Maar op de antiek en curioza markt is van alles te vinden. En ook natuurlijk heel veel boeken op de markt. En dan hebben we verder nog dan ga ik eigenlijk alweer een sprongetje naar volgende week. Een mooi klassiek familieconcert. Dat is in de Vanenburg op vrijdag. En ook daarvoor kun je reserveren. Voor alle adressen raden we aan om even bij ons op de website te kijken. Want dat gaan jullie vast niet allemaal onthouden als ik dat nu vertel. Maar op vvvputten.nl staat eigenlijk alle informatie over de evenementen die ik net genoemd heb. Dus dan ben ik er door voor deze week.
0: Nou, dat is mooi. En even over Lia, die doet allerlei rondleidingen. Is ook een beetje makkelijk handig in waterleidingen, want we hebben hier een lekkage.
2: Oh, nou, ik weet het niet. Maar ze is mooi, vanaf 2 uur, dus dan stuur ik jullie kant op.
0: Ja, is goed. Hè? Je mag kiezen nu. Gaan we luisteren naar Soul System met The Way to Your Heart? Of naar Solomon Burke en The Dyke met The Hold On Tight? Of naar Snow Patrol met Shut Your Eyes?
2: Doe maar Snow Patrol.
0: Snow Patrol, gaan we die draaien. Wens ik jou een heel fijn weekend.
2: Dankjewel. Hetzelfde. Succes allemaal.
1: Doei.
0: Doei.

0: Zo. Nou, René, ik heb een nummer voor me staan. Dat is MacArthur Park van Donna Summer. En daar gaat het over het bakken van een cake.
1: Oké. Okay.
0: Nou ben jij hier omdat je een taart kwam brengen voor Rick, die jarig is geweest 11 augustus.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En vertel eens over jouw baksel. Wat is het precies en hoe maak je dat?
2: Ja.
0: En,
1: het is een chocoladetaart. Dat is de taart waar ik goed in ben en ook wel eens prijzen mee heb gewonnen. En daar gaat chocolade door. Dan moet je zo'n extra bittere chocoladereep in blokjes breken en in een heel klein bodempje water smelten. En dat is een 250 gram. En dan 250 gram suiker erbij. 6 of 5 eierdooiers. En dan het eiwit stijf kloppen. De eierdooiers bij de gesmolten chocola doen. En dan in een ander pannetje een bij gesmolten boter bloem doen. En daar een papje van maken. Dat dan door de chocola. En dan moet je dat geheel, als het door elkaar is, in een kom doen. En daar heel voorzichtig schepje voor schepje eiwit doorheen spatelen, want dan krijg je een heel mooi beslag. En dan doe je het in een bakblik. En als je een grote taart maakt, dan moet je een 3/4 uur in de oven, dat het middels in het midden nog net iets zacht is. En dit taartje is 35 minuten zo'n beetje in de oven geweest. Want anders zou het veel te hard zijn geworden. Dus zodoende. En
2: Nou, ik krijg er honger van.
0: Ja, ja. Nou, Rick, nou is het aan jou. Wat ga je ermee doen?
2: Ja, ik ga eerst even de koelkast even thuis zetten. Dan ga ik vanavond even kijken. Kan ik een stukje hapje van eten en zo.
0: Ja.
2: Maar dankjewel. Ja,
1: ja, dus
0: je neemt hem mee.
2: Ik ga het meenemen en dan
0: Okay.
2: Ja.
1: Geniet ervan.
2: Ja,
1: en laat vooral weten als je er weer bent hoe je hem vond. Hè?
2: Ik ga er dan op de radio.
0: En hoeveel je dan bij wil bestellen.
2: En of ik nog wel. Ja, dat ook. Ja, ja.
0: Ja, misschien kan je wel een deal maken.
2: Ja, ja, precies. Ja, ja.
0: 40 taten en dan kom je een keer optreden bij
1: je.
0: Ja, maar dan komt hij optreden op jouw feestje.
2: Ja,
1: maar 40 taarten maken, dat red ik nooit.
0: Ach, je hebt tijd zelf.
2: Ja, je hebt tijd zelf.
0: Je hoeft niet meer naar Gordon te luisteren.
1: Nee, maar ik moet smiddags werken. En ik moet boodschappen doen woensdag.
2: Ja, zo ja.
1: En
2: ja.
1: Ik ga,
0: ja,
1: en
0: voor 40 taarten moet je wel veel
1: woensdag,
0: boodschappen doen.
1: Op woensdagavond altijd sporten. En zo heb ik nog andere activiteiten.
0: Ja.
1: Maar
0: nee, ik hoor het al wel.
1: En ik moet mensen hebben die me kunnen helpen.
0: Ja,
1: ik had
0: maandag. Nou, dan komt Rick komt dan op jouw feestje gewoon ook maar 3 platen draaien. Hè?
2: Ja.
0: Dan nog geen 40 platen dan. Ook,
1: ja, maar als Rick op mijn taart feestje wordt 40 platen, komt, dan krijgt hij naast de taart ook lekkere hapjes. Zoals op mijn 50-jarig feest.
2: Oh.
1: Toen hebben we dat in Strout, in de Muzenhof gevierd. En toen was er dus de chocoladetaart, maar ook andere taarten en lekkere hapjes waren er. En eerst zoetige en daarna hartige hapjes. En toen was er ook een DJ die een hele lijst die ik had ingegeven of opgegeven had gedraaid.
0: Nou, we gaan even luisteren naar Donna Summer, die ook een cake gaat baken. Dus,
2: Ja, precies.

0: Ja, en daarmee met Donna Summer is het inmiddels 10:30 geworden. Dus we gaan nog even kijken wat er in de regio allemaal gaande is.
1: Oh ja.
0: Ja, en we komen natuurlijk allemaal uit de regio. Want Rick, jij maakt het heel ingewikkeld. Jij woont in Putten. Je bent overdag in Ermelo. En ja, je hebt ook nog iets met Harderwijk, geloof ik, of niet?
1: Je bent geboren in Harderwijk.
0: Geboren in Harderwijk. Ja. Dus ja, ja, jij bent dus helemaal... Je past dus bij de hele toestand.
1: Nou, ja. Dan, kusten, ja.
0: Ja, en René zit natuurlijk in Ermelo.
2: Ja, wat doe jij dan in Ermelo, Rick, als ik vragen mag?
1: Dat mag je zeker vragen. Dan ben ik daar ook DJ.
2: Oké. Okay.
1: Wat ik net al vertelde, dat ik daar mijn Rickstar Select Show heb.
2: Ja.
1: En nog meer andere shows. En ik doe ook aan films monteren, ik doe aan muziek componeren, ik zing.
2: Ja, wat leuk. En wat zing je zoal?
1: Van alles nog wat.
2: Okay.
1: Voornamelijk rustgevende, ontspannende muziek of troostmuziek, gevoelig muziek.
2: Dat is heel mooi.
1: Ja, zeker. Dus,
0: we gaan even naar een ongeval op de Gadderse weg. Ja. Er is een fietser afgelopen nacht tussen woensdag en donderdag hard ten val gekomen. Dat gebeurde om 11:50 vannacht. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En vanuit Gadderen richting Putten gebeurde dat. En eens even kijken. Er is een traumahelikopter opgeroepen, ook nog, om de fietser te behandelen. Vanwege de ernst van de eerste melding werd ook een traumahelikopter dus gekomen. Deze bleek uiteindelijk niet nodig en werd afgemeld.
1: Oh ja, goed.
0: Dan loopt het over het algemeen dan nog even goed af, als je dat dan vaak hoort. Ja. Dus dat is dan mooi. Hopen dat allemaal... Oké, is dan de gemeente Putten doet een oproep. Eerdere aanvragen voor stroomaansluiting voor woningbouwprojecten. Ja, dat moet je via de website doen in verband met het elektriciteitsnet. En sinds 1 juli komen aanvragen voor kleinverbruik aansluiting bij de netbeheerder op een wachtlijst. Dus en dan maar hopen dat er bij de nieuwbouw ook stroom gerealiseerd kan worden.
1: Ja.
0: Je zal maar een huis hebben waar je geen gas hebt
1: ja,
0: en
1: dat,
0: nog geen stroom.
1: Dat is ook wat, hè? Ja,
0: helemaal niks.
1: Nee.
0: Nou, dat zijn toch wel even dingetjes.
1: Dat is,
0: dus.
1: Precies.
0: En dan is er in Putten ook nog een kleedjesmarkt op Kerkplein. Kofferbakverkoop op het Fontanesplein.

0: en put de ruimte op in het centrum. Nou, wat wil je nog meer? Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is dat allemaal te beleven tijdens Putten Ruimt Op. En daar ben ik altijd benieuwd naar. Rick, heb jij daar enig idee van? Kofferbakverkoop. Wat kost een beetje kofferbak tegenwoordig?
1: Nou, ja, alles wordt duurder, hè, tegenwoordig.
0: Dus ja, alles wordt duurder, ja.
1: Ja, dus het, nou ja, ja, dat schat ik misschien... Ja, wat zou ik zeggen? Meer dan 10 euro? Ja, dat dan...
0: Nou, dat lijkt me natuurlijk wel.
1: Dan laat ik zeggen 20 tot 30 euro misschien. Goed.
0: We gaan naar een verzoekje van Koos. Die heeft ook een plaatje aangevraagd.
1: Ja, oh ja, dat zeg ik al, ja.
0: En ja, dat is Metallica, maar wel een rustig nummer.
1: Turn the page.

0: Turn the Page van Metallica, verzoek van Koos.
1: Ja.
0: En Koos, Koos die vraagt zich af waarom dat er altijd in een krant moet dat iemand met de fiets is gevallen. Hij is zelf heel vaak gevallen met de fiets.
1: En toch staat hij niet...
0: Hij staat nooit in de krant.
1: Nee, dat zag ik al staan, ja.
0: Ja. Val jij vaak met de fiets?
1: Ik heb vroeger wel een keer gevallen met de fiets.
0: Oh, een keer?
1: Ja, een keer.
0: Oh, dat is heel
1: dat
0: weinig.
1: Valt nog mee. Ik heb er wel een litteken overgehouden.
0: Dat wel. Ja. Wat voor litteken precies?
1: Je op mijn hand, een klein beetje.
0: Een klein beetje, oké. Okay.
1: Ja. Dat...
0: Maar ja, dan ben je 31 en dan ben je één keer gevallen met de fiets.
1: Ja, dat is toch knap.
0: Heb jij ooit gefietst überhaupt, René?
2: Jawel, ik heb heel vroeger, toen ik nog jong was, op een gewone fiets gefietst.
0: Ja.
2: En nu had ik destijds, heb ik ook wel op een driewieler gefietst. Maar omdat ik destijds zo'n, ik denk toch dat het een 24, dat het een aanvalletje is geweest van epilepsie, dat ik een gedeelte van mijn zicht, van mijn oog, op de een of andere manier is beschadigd in de zin van dat ik nu net een beeld heb en dat is heel zuur uitgerekend voor het beste oog, alsof ik een bril op heb. Dus ik zie de hele tijd hier een soort van brillenglas en heel
0: dat heb
2: klein
0: ik ook.
2: Stukje
0: dat heb ik hem bij de oren van de mond.
2: Ja, maar jij hebt een bril op.
0: Ja, en dat
2: is wat anders.
1: Ja.
2: Maar ik heb het hoe zeg je dat?
0: Maar ik zou graag een virtuele bril hebben.
2: Al door.
1: Oh, dat is wel cool.
0: Ja, dat je een bril op hebt, maar dat je niet op hebt.
2: Dit is helemaal geen pretje hoor, als je geen bril op hebt en als je dan ook nog eens visueel beperkt bent.
0: Ja, want dat wil ik even vragen. Jij zegt dan, je bent visueel beperkt, maar vroeger fiets je wel op een normale fiets. Wat kon je toen meer zien dan?
2: Vroeger was
0: er minder verkeer.
2: Vroeger, dan deed ik dat op de stoep. En toen was ik nog een stuk jonger en flexibeler. En dan deed ik dat bij ons in Amsterdam wonen, mijn ouders toen nog. En daar bouwden we zelfs heuveltjes van houten plank. Ik heb nog een foto ergens waar ik daar overheen
0: maar
2: rijd.
0: Maar met de fietsen? Oh, daar rij je dan overheen, over die houten planken.
2: Daar reed ik overheen.
0: Maar je reed ook op de stoep. Dat lijkt me nog niet verstandig als je en visueel beperkt bent. Maar sowieso, op stoep rijden is toch eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Maar toen was ik nog jong en
0: onverstandig.
2: Ik weet niet, het kan zijn dat ik... tiener was of jonger, maar wij mochten op de stoep fietsen destijds.
0: Oh.
2: Dat was toen niet verboden.
0: Oké. Okay.
1: Andere tijden.
0: Toen waren we heel andere tijden.
1: Ja precies.
0: Ander land waarschijnlijk.
2: Ja, helemaal niet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Goed.
2: Maar het is ook met die elektrische auto's wat ik eigenlijk eng vind, want sommige maken geen geluid.
1: Nee.
2: En als je dan zo'n ding achterop komt in ene, dan schrik je je kapot.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens aan. Maar ik heb twee spiegels op mijn fiets, dat ik onhoorbare auto's aan zie komen.
2: Ja, ik heb ook wel zo'n spiegel gekocht, maar uiteindelijk is het alleen maar een rond spiegeltje. En eigenlijk zou ik een langwerpige moeten hebben om misschien nog iets te kunnen zien, zeg maar.
0: Ja, dat is een kwestie van keuzes maken, hè?
2: Ja, maar ze hadden niet anders daar.
0: Ja, daarna niet, maar ergens anders wel. Ze hebben wel langwerpige spiegels.
2: Ja, en waar hebben ze die dan?
0: In een andere winkel, niet in die winkel waar jij geweest bent.
2: Ja, maar... Waar ben jij dan geweest? Want jij hebt blijkbaar...
0: Ik heb geen langwerpen. Ik heb een eivormige spiegel. Een beetje een ellips uitlopende spiegel. Oh. Een heel ander model. Vind ik wat strakker, wat moderner en zo.
2: Nou ja, en anders zou ik een oproepje moeten doen of wat ook. Of iemand ook lange spiegels heeft.
0: Ja.
2: Want... Ik heb ook wel gehoord dat er een soort speciale dingen bestaan die een signaal geven als er zo'n auto aankomt. Of voor de automobilist zelf, doordat ze meer licht gaan geven of zo. Ik weet niet hoe dat heet, maar iemand die heeft me daar wel eens over verteld.
0: Ja, ze hebben daar wel een apparaat voor, hè?
2: Ja.
0: Voor de bestuurder van de auto zelf. De hele klakson.
2: Ja, nee, maar dat bedoel ik niet.
1: De klakson.
0: We gaan even naar de muziekje luisteren.
1: Kijk, gaat stuk. Ja, klopt, Koos.

0: Spacey Jane hoor je. Een nieuw bandje, ook alweer een jaar of twee actief. En daarmee gaan we. Daar hebben we net naar geluisterd. Dan is er inclusiepanel in Putten. Heeft plek voor een nieuw organisatietalent. Ja. Zoeken een enthousiaste vrijwilligerssecretaris. De secretaris bereidt vergaderingen voor, maakt notulen, bewaakt actiepunten en denkt mee over adviezen aan de gemeente. Nou, voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij contact@inclusiepanelputten.nl. contact@inclusiepanelputten.nl. Het is een mond vol, maar dan heb je ook wat. En dan een open huis Staatsdennen. Ontdek wat er allemaal te doen is in jouw wijk. En dat is in Harderwijk natuurlijk. Staatsdennen gebeurt veel, maar weten bewoners ook wat er allemaal in hun eigen wijk te vinden is. Uit een enquête van het wijkplatform blijkt dat veel inwoners nog onvoldoende bekend zijn met het grote aanbod aan activiteiten, organisaties en initiatieven in de wijk. Reden voor de wijkvereniging Staatsdennen Frankrijk, ondernemersvereniging Staatsdennen en MFC Harderwijk om zaterdag 29 augustus, volgende week zaterdag dus, van 1 tot 4 open huis in Staatsdennen te organiseren. Ik denk dat het wel klopt. Als ik hier vraag, weten jullie wat er allemaal gebeurt in de wijk Staatsdennen?
1: Nee.
0: René, weet jij dat?
2: Nee.
0: Nee, zie, dus daar moeten we naartoe. Ja, wij weten het ook niet.
1: Ach, wel ja.
0: En dan nog één bericht uit Harderwijk. Van 3 tot en met 6 september leggen VSRP rond- en platbodemschepen aan in de vissershaven van Harderwijk. Nou, dan heb je toch alles compleet.
1: Ja, zeker.
0: In samenwerking met het Botter Museum komt de vloot platbodemschepen van de VSRP de historische uitstraling van de vissershaven versterken. De VSRP, nu komt die, staat voor Vrienden, Schipperskring, Rond- en Platbodemjachten. Je hebt dus platbodems en rondbodems.
1: Ja, toch ja.
0: Hou je van varen, Rick?
1: Nou, ik heb mijn vakantie rondvaartboot gedaan. Dus ik vind varen wel leuk.
0: Is dat een platbodem of een rondbodem?
1: Rondvaart. Het is een rondvaart.
0: Heb jij veel gevaren, René?
2: Jazeker. Toen had mijn vader een zeilboot. Hij had hem de number 7 genoemd. En omdat wij destijds toen ook een hond hadden, die we Sesto in het Italiaans de zesde hadden genoemd. En
0: de boot was de zevende dan?
2: Ja, precies. Ja.
0: Welk nummer had jij thuis?
2: Nou ja, ik was de tweede, want heb twee broers, één jongere en één oudere.
0: Maar dan hebben we 1, 2 en 3 en dan ontbreken 4 en 5 nog.
2: Ja, dat zijn mijn ouders.
0: Wacht even, dus de kinderen staan op 1?
2: Mijn ouders.
0: Oh, dat zijn 1 en 2, kinderen. Dan ben jij niet nummer 2, dan was jij nummer 4.
2: Ja, ik was nummer 4.
0: Ja,
2: en dan had je mijn jongere broer.
0: En dan had je nummer 6.
2: En dan had je Sesto. En dat was onze Drents Patrijs.
0: Maar die heet nu Max tegenwoordig, geloof ik.
2: Ja, nou, Max die is alweer een hele poos, een paar jaren geleden, overleden.
0: Zong die ook?
2: En toen hebben we Kai gehad. Kai die is ook overleden. En nu hebben we Pleuntje. Dus als ik de dierenkliniek reclame hoor, dan zie ik haar altijd voor me bij dat muziekje. En dan voel ik haar lijfje onder mijn hand doorglijden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, nou, ik vroeg of de hond, omdat hij dood was, gezongen had. Want de vraag koos altijd van bij
2: Nee hoor, maar nu hebben we Pleuntje. Want mijn ouders die misten een tackle toch wel erg toen Kai ook overleden was. Ja. En mijn ouders gaan nooit over één nacht ijs. Dus ze zullen
0: Ik een nadenkertje voor je ouders?
2: Oh.
0: Wat zou een mooie naam zijn voor een tackle?
2: Pleuntje die heette al zo.
0: Die heette al Pleuntje, ja.
2: En ik weet niet wat mijn ouders voor een naam zouden hebben gegeven aan een tackle. Maar kijk, de anderen die hadden ook al de naam zoals ze hadden.
0: Maar
2: mijn tante die heeft bijvoorbeeld een kat.
0: Maar je weet dus niet hoe. Je hebt dus niet een idee waar een mooie naam zou zijn voor een tackle.
2: Nou, er zijn allerlei namen die mooi zijn, maar ik vind pleuntje echt bij de tackle passen die we nu hebben.
0: Oké, okay. Ja, nee, bij de jullie ja. hebben. Maar ik gewoon in het algemeen. Ik heb niet over een hond die al een naam heeft.
2: Max, Max is een mooie naam.
0: Ja, maar, dat hebben jullie ook gehad. Nee, ik zat te denken aan een Schwalbe. Wat? Dat vind ik een mooie Schwalbe.
2: Dat is toch geen naam.
0: Mooi voor een tackle.
2: Okay. Dat is toch geen naam voor een tackle?
0: Ik ben voetbal wel. Als je bij voetbal iemand tackelt, dan kun je een Schwalbe maken.
2: Oh, ja, dat is weer wat anders.
0: Jongen, ja, nadenken.
1: Ik dacht dat het gaat ergens naartoe, ja.

0: Solomon Burke en hij had een LP opgenomen samen met de Dijk.
1: Ja, klopt.
0: En toen kwam hij naar Nederland om een live tour te gaan doen omtrent die. En toen zat hij door in het vliegtuig.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh joh.
0: Ja, wist je het niet?
1: Hij is overleden, toch? Of,
0: Ja. Als je door een vliegtuig zit, ben je meestal overleden.
1: Ja, nee, oké. Okay, nee. Ja, ik wist niet hoe hij was overleden. Maar
0: hij zat door een vliegtuig.
1: Ja, dus, och, jeetje.
0: Ja, heel vervelend. Maar gelukkig heb je dan de opnames nog.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
2: Ja.
1: Dat zijn,
2: zeg maar, Bas, probeer jij maar eens heel snel de tongbreker te zeggen. Als jouw tackle mijn tackle, tackle, tackle, tackle mijn tackle, jouw tackle.
0: Ik heb geen tackle.
2: Nee, dat
1: is een tongbreker.
2: Maar omdat jij het net over struikelen had.
0: Ja, over tackelen in voetballen. Dus iemand onderuit schoppen, zwalmen.
2: Maar als jouw tackle mijn tackle tackle, tackle mijn tackle jouw tackle. Omdat jij wel eens zegt ook van dit probleem zullen wij wel even tackelen.
0: Ja, precies. Maar dan, ik heb helemaal niks met tackles. Ik vind het altijd zo moeilijk, want dan denk ik van, hè, hebben die dan? Maar dat zijn dan sommige tackles hebben zo'n dikke buik, dat het lijkt alsof ze 12 pootjes hebben.
2: Nou, dat zal dat is bij het kleuntje niet zo, hoor.
0: Maar weet je waarom dat die tackles dan 2 rijen tepels hebben? Anders krijg je een nog langere tackle.
1: Jeetje, ja.
0: Als we het dan toch over tackles hebben.
2: Nou, Pleuntje, die wordt heel goed verzorgd. En
0: mijn ouders letten... Dat niet zo is, hoor.
2: Mijn ouders letten heel goed op dat ze niet te dik wordt.
0: Goed, dan gaan wij naar het nieuws van 11 uur. En eens kijken wat daar allemaal te beleven valt.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze donderdag. Wat is het ook alweer? De 20ste, hè? Ja, de 20ste. Ja. 20ste augustus. En we gaan nog even een paar nieuwtjes uit de regio behandelen.
1: Yes.
0: En zoals de onderwaterwereld Atlantis is geopend, maar daar heb ik gisteren, dinsdag denk ik, een heel verslag al van gedaan. Dus voor de mensen die het nog niet weten, op het bij het Dolfinarium is onderwaterwereld Atlantis geopend. En dan hebben we het over een 1250 vierkante meter, 7 meter 40 hoog speelgebeuren voor kids. En het is uniek. Maar kijk even op de website van het Dolfinarium.
1: Oh, wat leuk.
0: Voor verder ins en outs en zo.
1: Ja.
0: Dus daar kan geklommen, van alles kan er gebeuren. Ben jij vaak in het Dolfinarium geweest, Rick?
1: Ik ga elk jaar naar het Dolfinarium.
0: Oh, elk jaar? En met welke specifieke reden dan?
1: Als ik vakantie heb, zomervakantie.
0: Gewoon omdat het vakantie is, ga je naar het Dolfinarium?
1: Dan ga ik lekker naar...
0: Niet vanwege de dolfijnen of vanwege de...
1: Ja, ook wel. Ook vanwege wel. De dolfijnen vind ik heel leuk om te zien, mooi om te zien.
0: Ja.
1: En vooral de dolfijnen dan.
0: Oké, en wat nog meer eventueel?
1: Ja, de zeehonden vind ik leuk.
0: Zeehonden? Ja.
1: Als ze gaan lopen klappen, vind ik heel grappig.
0: Dat is applaus, vind
1: ik. Ja, als ze gaan lopen applaus, vind ik wel leuk.
0: Heb je ze zelfs zo ver dat ze zeggen, hey Dick,
1: Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ja. En dat is DJ Rickstar.
0: Wat zeg je?
1: Ja, dat is DJ Rickstar.
0: Ja. Nou, dat zou mooi zijn als ze dat doen.
1: Leuk, ja.
0: En kom jij er vaak, Dolfinarium, René?
2: Nee, eigenlijk nooit. Misschien ben ik er één keer geweest, maar dat is dan al een hele tijd geleden. Wat ik jullie echter wel heel erg kan aanraden, mochten jullie dat lekker vinden, is de thermen in Soesterberg.
0: Wat is dat? Een soort,
2: dat is een wellness center. En dan heb je heerlijke warme baden. En je kan er ook massage krijgen.
1: Oh,
2: en ze hebben een lekkere warme bank met een voetenbad erbij, waar ik even gezeten heb. Ik ben daar met mijn tante naartoe geweest. Dit jaar en vorig jaar ook. Vorig jaar heb ik een massage gehad van 55 minuten. En dit jaar dan niet, maar hebben we ook lekker in de warme baden gezeten. En de bubbelbaden, onder andere buiten, heerlijk geluncht. Dus zeer de moeite waard.
0: Ja, ik heb het niet zo op al die dingen met warmte en hitte en nadigheid.
2: Nee, oké.
0: Nee, dus...
2: Maar je hebt dan ook...
1: Koos leuk weer, hè?
0: Ja, Koos die...
1: happy ending.
0: Ja, dat is... Ja, kun je dat noemen, kun je dat niet noemen.
1: Ja,
0: het is op de radio. Ja. Koos stelde een vraag, maar het is geen nette vraag. Maar het zo zeggen.
1: Nee.
0: Heeft het te maken met Thaise massage bijvoorbeeld. Oh. Dan weet iedereen wel wat over gaat.
2: Nou, daar doe ik niet aan, hoor.
1: Koos, je doet
0: niet aan Thaise massage?
2: Nee.
0: Oké.
2: Nee, lekker in laten masseren met olie en dan onder wel een heel rustig zen muziekje op de achtergrond.
0: Ja.
2: En eerst doen ze je rug en later je buik en dan heerlijk op zo'n bed liggen. Maar voetreflexmassage is ook heerlijk, maar die heb ik dan bij iemand in een salon gehad.
0: Okay.
2: En dat is ook met een relaxed muziekje. Yeah.
0: Nou.
2: Trouwens, die muziekje, die nummers van jou, Rick, die heb jij op cd, zei je?
1: Nou, nog niet, maar in de toekomst wil ik wel graag muziek wel op cd zetten.
2: Maar ze zijn wel van internet te krijgen, of van YouTube.
1: Wat, mijn muziek bedoel je dan? Of,
2: ja?
1: Nee, nog niet. Maar dat is toekomstmuziek.
2: Oké, en zou je het willen laten weten als dat zo is? Want ik vind het wel eens heerlijk om naar een ontspannend muziekje te luisteren als ik in mijn bed lig.
1: Nou, heerlijk toch?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan wij naar een berichtmuziekje.
1: Message to you.

0: Zo, message to you, Rudy.
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Ja, een vrolijk deuntje. Ja,
1: het is wel iets leuks. Ja.
0: Verkeerd gericht, is geen Rudy te vinden hier, maar het is niet anders.
2: Nee, maar een message heb ik een poosje geleden gestuurd via Instagram met mijn begeleidster. Ja, en ik verwacht geen antwoord, maar je weet het maar nooit.
0: Naar Gavin de Groot zeker?
2: Naar zijn management, ja.
0: Ja. En wat was de vraag?
2: Nou ja, ik heb verteld dat ik groot fan ben en... dat ik naar zijn concert kom en dat ik destijds ook een collage heb gegeven. Dat ik blij was dat hij kwam, omdat het de dag daarna mijn verjaardag was.
0: Nou, okay,
2: en ik heb nu, gisteren had er iemand gebeld met een onbekend nummer. Dus misschien was dat wel, hoewel ik er niet van uitga, die begeleidster. Want ze zei van, zodra ik iets hoor, zal ik het je laten weten.
0: Nou, misschien is het wel eens een nieuwe onbekende hit.
2: Ik mocht natuurlijk...
0: Dat het een onbekend nummer is
1: Ja.
2: Ik was op mijn werk en ik kon niet mijn telefoon zomaar opnemen. Dus ik hoop dat ik later... als hij inderdaad door zijn management heeft laten reageren... dat ik het dan later te horen krijg.
0: Ja, nou ja, ik krijg natuurlijk berichten uit de hele wereld. Dus waarschijnlijk heeft hij er niet echt tijd voor. Nee. Want die bouwt bijvoorbeeld wel 40 taten als er naar gevraagd wordt. Dus ja.
1: Ah, ja, maar... Ja.
0: We gaan even naar de verkeersweg in Harderwijk. Oh, ja. Daar is een woensdagavond weer een ongeval. Maar nu niet meer een fietser, maar een automobilist en een bromfietser. De botsing gebeurde rond 3 minuten. Vind ik ook zo perfect, hè? 3 minuten over 11:30. Zo rond 11:30. Nee, 3 minuten over 11:30 gebeurde dat.
1: Dat de planning zou zijn.
0: Ja, precies. Ja. Moet je horloge ook even perfect op tijd hebben staan.
1: Wacht even draaien.
0: De bromfietser raakte gewond en is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. In Zwolle zelfs.
1: Zwolle helemaal?
0: Nou, dan is er meer aan de hand geweest dan alleen maar even een klein schaafwondje.
1: Ja, ik wil zeggen.
2: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja. De handschijfel, dat Jans had toch?
1: Ja, dichterbij.
0: En dan de politie Veluwe West zoekt verdachten van een diefstal in Harderwijk. En daar hebben ze een foto van in de krant geplaatst.
1: Ja.
0: En mochten mensen willen weten, ja, want dat vinden we altijd wel leuk. Even naar de Harderwijk Courant. Dan kan je meneer in vol ornaat zien. Althans zijn hoofd. Zijn boevenhoofd.
1: Ja,
0: zijn boeventronie.
1: Ja,
0: en dan hopen we dat hij gepakt wordt en dat het slecht met hem afloopt. Goed. Ja, ik bedoel, mensen die andere mensen benadelen, daar gaan we heel slecht tegen.
1: Ja, precies.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Dat is niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Eens even kijken. Ja, het is wat het is. Dat is een band uit Ermelo. Zeg je dat wat, Speelman en Speelman?
1: Dat is van goed, ja.
0: Wel eens van gehoord.
2: Ja,
0: René,
2: ja ik heb er wel eens van gehoord.
0: Nou, dan gaan we er nu zeker ook muziek van horen.
1: Het is wat het

0: Dat waren ze, de broers Speelman uit ja. Ermelo. Oorspronkelijk, volgens mij wonen ze er geen één van twee meer. Maar maakt ook niet uit.
1: Nee.
0: Dan fraaie Veluwse routes door het Ermeloze buitengebied. Liefhebbers van paardrijden en mennen kunnen zich opmaken voor de 9e editie van de Ermeloze Paarden Tweedaagse. En welke twee dagen zijn het dan? Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dan kunnen ruiters en menners opnieuw genieten van een recreatieve tocht door het fraaie buitengebied van Ermelo. De organisatie is in handen van Vivian Sluis en Han Wilhelm van de stichting Hippies Platform Ermelo. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om beide dagen mee te rijden. Maar deelname op slechts één dag is eveneens mogelijk. De routes zijn uitgezet via het knooppunt netwerk en maken gebruik van de officiële ruider- en menpaden in Ermelose Veluwe. Meer informatie en opgeven, of nee, voor meer informatie stichting@hippiesplatformermelo.nl. Hebben jullie wat met paarden?
1: Ik vind het wel mooie dieren.
0: Mooie dieren, ja, maar daar blijft je bij?
1: Daar blijft echt wel bij.
0: Daar blijft bij. En ja. Jij, René, eet jij ze ook graag?
2: Nee, maar ik heb vroeger wel paard gereden. Heel vroeger,
0: okay.
2: Toen ik op Bartimeus in Zeist zat bij Liz Hartel. Dat was in Woudenberg, geloof ik. En dat paard dat heette Rakker. En voor de rest heb ik destijds gehoord dat dat restaurant in Amsterdam, Pieter Leeuw, die bleek paardenbiefstukken te serveren. En er was toen heel wat om te doen. En toen hebben Woe en Van der Laan daar een uiterst grappig nummer op gemaakt. Ken je dat?
1: Als ik het hoor, misschien wel. Maar dat,
0: Nee, ik weet het niet. Maar ja, vroeger was het heel normaal. Toen had je gewoon paardenvlees. Dan kon je gewoon paardenrookvlees en je mag gewoon paardenvlees. Dat was een soort draadjesvlees, maar dan van paarden.
2: Ja. Maar dit was biefstuk. Ja. Dit waren biefstukken van paardenvlees.
0: Ja, nou, ik kan me wel... Het is edel dier, hè? Dus
1: dat is edel vlees.
2: Ja, maar... Maar daar hadden ze dus op de melodie van Pokerface... hadden ze een nummer wat... Paardenvlees, papa paardenvlees.
1: Papa paardenvlees, papa paardenvlees.
0: Maar heb je daar waarop tegen paardenvlees, René?
2: Nou, ik zou het... Hoewel ik er wel eens heb gegeten... zou ik het nu niet snel meer doen misschien. Al kun je dan ook zeggen van... Ja, dan moet je ook geen koeien en andere dingen, andere dieren meer eten.
0: Ja.
2: Maar het is toch anders. Maar als je dieren eet die je zelf kan hebben, dan is het toch anders dan wanneer je dieren hebt die.
0: Maar
2: je
0: kan
2: hebt.
0: Elk dier hebben hoor.
2: Ja.
0: In principe kan je elk dier
2: maar
0: hebben.
2: Ik bedoel, als je dieren eet die mensen ook wel. Houden als huisdier, dan zou je er niet, dan zou ik er persoonlijk niet aan moeten denken om paard of hond of weet ik wat te eten. Nee hoor, geef mij maar liever wat anders.
0: Maar niemand heeft een paard in huis, hè? Dus een paard
2: nee,
0: als huisdier.
2: Nee, dat bedoel ik niet.
1: Behalve
2: maar,
1: André van Duin.
2: Bijvoorbeeld.
0: André van Duin, ja. Ja, die heeft een paard
1: vroeger,
0: in huis.
1: Ik weet het,
0: paard
1: dat kan.
0: Sinterklaas heeft het ook in.
1: Ja, maar,
0: er zit hier altijd...
2: Vroeger,
0: en dan die
2: ik,
0: zwarte pieten, die jagen dat dan op en zo.
2: Oma,
1: ja, klopt, ja.
0: Kijk, René probeert nu bovenuit te komen, maar dat gaan we niet toelaten. Dat trappen wij niet in.
2: Maar mijn oma, die had vroeger een paard... Ja, mijn oma en opa hadden vroeger ieder een paard.
0: Nou, kijk
2: en,
0: eens aan.
2: Dus, en ik ken nog wel iemand die paarden heeft.
0: Ja. We gaan eerst weer even een plaatje draaien.
1: Ja.

0: afgesloten.
1: Oh, 4 weken alweer bijna.
0: Hé? Hey?
1: 4 weken alweer bijna.
0: Ja, ja. Vanaf 31 augustus. Dat moet dus nog beginnen.
1: Oh, ja.
0: En dan tot en met 25 september. Dus dan weet je dat al. De Oosterweg, een belangrijkste verkeersader in het dorp, gaat dicht. Voor onderhoud worden omleidingsroutes aangegeven. Het gaat om het gedeelte tussen de Klinkerlaan en de rotonde Oude Nijkerkerweg, Kolbaanweg. Ik heb daar niet meteen een beeld bij, maar mensen in Ermelo zullen dat wel hebben.
1: Ja,
0: dus vanaf eind 31 augustus, vanaf maandag, tot en met 25 september.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan dat gaat. Zo. René heeft het pand verlaten ondertussen.
1: Ja,
0: die is opgehaald met kar en paard.
1: Ja.
0: Dus die is weer...
1: Ik kom al...
0: Ja, jij hoorde
1: hem. Ik hoorde
0: je rende al met een wortel naar buiten, maar het was Sinterklaas niet.
1: Het was Sinterklaas niet.
0: Nee. Goed, dan gaan wij eens even kijken naar wat gaan wij draaien. We gaan dit draaien.

0: Ja, en dan komt er een vraag binnen van Samuel Hogeboren bij Hogeboom. Ik haal die namen door elkaar. En die zegt, hoe is het met mijn vriend Rick de Vries?
1: Ja,

0: Nou ja. Ja, door naar omstandigheden prima. Nu ik even lekker hier ben, even afleiding, dus het...
1: Samuel, dus het gaat goed naar omstandigheden met Rick.
0: Ja.
1: Dus, en hoe gaat het met Samuel? Dat willen wij dan ook weten. Want hij zegt, mijn vriend, heeft hij daar gelijk in? Zijn jullie vrienden?
0: Nou, hij is wel fan van mij, ja. Dus,
1: hij is een fan van jou?
0: Hij is wel fan van mij. Dus,
1: okay, dat is wat anders, hè?
0: Ja, dat is anders, dat klopt.
1: Ja, oké. Nou ja, mooi dat je fans hebt. Heb je enig idee hoeveel fans je hebt?
0: Waarvan ik weet, er zijn nog enkele collega's van mij, die zijn ook fan van mij.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik heb wel een klein handjevol fans.
1: Je moet er niet te veel hebben.
0: Je moet er niet veel hebben, nee.
1: Nee, je moet dan omhouden en zo. Ja, en daarom, blij dit, maken en steeds dat soort dingen.
0: Ja, daarom, ja.
1: Hoop gedoe, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat zie ik af en toe gebeuren.
1: Maar voor alle mensen die fan willen worden van Rick, dat zijn dan echte wannabes, hè?
0: Ja, zeker. Dat kan, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja.

0: Ja, en dan zit Samuel ons een beetje af te leiden en ja. Zo. En dan vergeten wij dat het nummer af is gelopen. Nou, we hebben in ieder geval een foto gestuurd, dus ja, dat gestuurd. Ja. Komt even goed. Ja. Inmiddels is het 7 minuten over 11:30.
1: Ja.
0: We kijken nog even naar de headlines, of er nog wat nieuwe zaken bij. En huisartsenposten zijn drukker bij hitte. Ja, dat lijkt mij een logisch verhaal. Verstappen blijft langer bij Red Bull. Heb jij wat met de Formule 1?
1: Nee, helemaal niet. Nee, mijn ouders wel, niet. Maar dat, ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb helemaal niks.
1: Ik heb er geen interesse in.
0: Nee. Dus, dat is dan... en dat zijn de laatste twee nieuwtjes. Verstappen langer bij Red Bull. Hij heeft schijnbaar voor 2 jaar bijgetekend. En huisartsenposten drukker bij hitte. Ja, nou, daar hebben ze dan nu geen last van.
1: Nee.
0: Ja, zo simpel kunnen we zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja, er is een hoop mis met huisartsenposten. Maar er is een hoop mis in Nederland. Eigenlijk is het is makkelijker en korter om iets op te noemen wat goed is... Dan dat je de hele lijst met alles wat er mis is.
1: Ja,
0: maar kan jij iets bedenken waarvan je zegt... Nou, dat vind ik dan zo goed geregeld in Nederland. Ben ik zo trots
1: op? Ja, nou, dat is...
0: Nou.
1: Ja, goede vraag is dat eigenlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, eigenlijk gaat er momenteel veel mis, hè, natuurlijk, in de wereld.
0: Ja, daarom.
1: Dus dus... Ik hoorde net in het nieuws, hè, over de meisje Lisa die vorig jaar, dat ze daardoor, dat alweer een jaar geleden is.
0: Ja.
1: En dat het nu vrouwen zich onveilig voelen, natuurlijk.
0: Ja, maar als je het hele jaar hebt over wijzen de nacht op en het is niet veilig. Ja, dan ga je alleen door de berichtgeving al...
1: Dan ga je al onveilig voelen.
0: Onveilig voelen, ja, precies. Daarvoor maakte zich niemand nog druk en zo.
1: Nee,
0: dus
1: alles
0: wordt maar onder de aandacht, alles wordt maar onderzocht. En kan dat wel en is dat wel? En kan een bondscoach, kan dat wel als hij alleen maar Spaans praat? En denk, joh man.
1: Maak je toch niet zo druk, toch?
0: Ja, gaat toch. Wie bedenkt toch 's morgens als hij wakker wordt? Zo, dan gaan we dat weer onderuit schoffelen.
1: Ja. Nou, vandaag gaat dit gebeuren.
0: Jongen.
1: Dat is nog deze gebeurd.
0: Echt waar.
1: Ja. Ik snap het helemaal.

0: nou, dat waren ze de mannen van Slick met Forever ja. and Ever. Oud plaatje alweer.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Dan heeft Samuel, die zegt tot morgen bij Media Omroep Vet,
1: ja,
0: Rick.
1: Tot morgen.
0: En hij vraagt een plaatje aan. Sick Individual Cody. De, ja, vraagt hij het nou vanmorgen aan of van nu?
1: Ik denk voor nu dan.
0: Ja, ja, dan planten we hem er gewoon in.
1: Dat gaan we gewoon doen.
0: Ja, precies. Ja,
1: dit vraagt hij namelijk heel vaak aan bij mij. Dus het,
0: okay.
1: Het,
0: ja, hij is niet echt origineel. Hè? Hij heeft wel vaak dezelfde verzoekjes.
1: Vaak wel, ja.
0: Ja, vaak ja, wel. Eigenlijk vaak altijd wel.
1: Eigenlijk vrijwel altijd wel, ja.
0: Ja, ja, ja,
1: maar ja,
0: ja,
1: niet
0: ja,
1: dat ik het heel erg vind of zo. Maar dat,
0: nee, precies.
1: Maar dat, ja, ja, als je het mooi vindt, dan...
0: Ja. Nou, goed, die, hoor.
1: Hier speciaal voor Samuel.

0: Sick of Individuals met Cody.
1: Ja.
0: Verzoek van Samuel Hogeboom,
1: ja, klopt,
0: uit Ermelo. Nou, dan heb je nog wat op de planning staan vanmiddag? Of ben je vrij de rest van de dag?
1: Ik ben dan, ja, de rest van de middag ben ik vrij, maar ik moet nog wel even naar de huisarts.
0: Ik moet nog wel even naar de huisarts. Ja. Niks ernstigs, hoop ik.
1: Nee, voor mijn oren. Dat,
0: voor je oren?
1: Van,
0: oh, ja,
1: van
0: mijn oren
1: is een beetje dicht. Of met oorsmeer of met vocht. Moeten we even laten nakijken.
0: Gaan ze het uitspoelen, denk je?
1: Nou, ik mag geen water in mijn oren hebben, dus dan gaan ze... Want ik heb een gaatje mooi.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan wordt het een veiligere manier qua...
0: Maar als jij een gaatje in je oren hebt, dan moet dat die rotzooi er door uit kunnen.
1: Ja, dat moet dan met een veilige manier dan, toch?
0: Ja, nee, ja. Vroeger deden ze daar buisjes in, zodat het er allemaal uit kon lopen.
1: Ja, sorry.
0: Ik had vroeger ook een gat in mijn oor. Maar, en daar mag dan geen water in, want dan loopt dat in je binnenoor. Maar
1: ja.
0: Feitelijk blijft er dan ook niks aan. Want als je in bed ligt en je ligt op dat oor waar dat gat in zit, loopt alles eruit.
1: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja, dus dan denk ik op een gegeven moment van, maar wat. Maar goed, succes daarmee.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Een gaatje in je oor. Weet je dan hoe je aan dat gat komt?
1: Dat weet ik eigenlijk niet eens meer.
0: Ik was 9, toen had ik in 1 keer een gat in mijn oor.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, het is bij mij ook een keertje ergens begonnen, maar ik zou niet eens meer weten hoe.
0: Nee.
1: Dat zal mijn ouders misschien wel weten.
0: Ja. Ja, dat zijn van die dingen waarvan je dan denkt, ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja, ja.
0: Het menselijk lichaam stelt ons altijd weer voor de grootste raadsels en verrassingen.
1: Ja, joh, het is echt één groot wonder, het menselijk lichaam.
0: We gaan richting het eind van het programma.
1: Ja.

0: Zo, dat was hem. Here's the thing, zo heet het nummer. En ja, dat brengt ons steeds dichter bij thuis op 12 uur.
1: Ja.
0: Je bent vanmiddag vrij, je hoeft dus alleen maar naar de dokter.
1: Ja, alleen even kijken bij mijn oor.
0: En wat ga je daarnaast doen? Want ik neem aan dat de dokter 10 minuten is. Dus,
1: ja, dat ligt eraan hoe druk ze daar nu zijn.
0: Oh ja, voor hetzelfde geld. Voor hetzelfde geld. Uitboren.
1: Voor twee te gaan stammen.
0: Beton gieten.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je maar afwachten.
1: Jeetje, ja. Dat nog wel eventjes.
0: Oké. Nou, dan denk dat we het ene laatste nummer er maar in knallen.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Springwater, I will return.

0: Sniffen natuurlijk, driver zie je duidelijk geen paard en wagen, maar echt een auto. Nou, wij gaan er aan dan breien. Heb jij nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Een boodschap voor de luisteraars? Nou, wees een beetje... Nou, zoals jij eigenlijk ook altijd zegt, hè? Wees een beetje lief voor elkaar, zoiets. Zeg je altijd,
0: ja. Want dat... Dat is altijd het leukste.
1: Ja, dat dan.
0: Een beetje clear mag wel.
1: Ja, natuurlijk, absoluut. Af en toe een beetje plagen. Tuurlijk, absoluut.
0: Dat soort dingen meer, dus.
1: Daarom.
0: Nou, dan sluit ik me bij aan. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar.
1: Ja.
0: En laat Veluwe FM aanstaan. En op het moment dat je niet naar Veluwe FM luistert, dan naar Media Omroep Vet.
1: Ja, zeker.
0: Dus laten we dat zo afspreken.
1: Dat lijkt me goed.
0: Ik ben er morgen vroeg weer. En
1: nou,
0: dan,
1: ik volgende week weer.
0: Ja. Tot volgende week.
1: Volgende week, dames en heren.
0: Hey,
1: doeg!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong.
4: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
5: Ja, dat deed Kees altijd.
4: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
6: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De politie zoekt een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een diefstal in Harderwijk. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld en vraagt inwoners om te helpen bij het vaststellen van zijn identiteit. Mensen die de man herkennen of informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Wie informatie liever anoniem doorgeeft, kan terecht bij meldpunt Misdaad Anoniem via 0800 7000. Een foto van de verdachte is ook te vinden op de website van Veluwe FM, de Facebookpagina en de Veluwe FM app. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voldoen al meerdere jaren niet volledig aan de eisen voor informatiebescherming en privacy. Dat komt naar voren nu de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht is geworden. De drie gemeenten zouden volgens Dagblad de Stentor al zo'n 4 jaar door de toezichthouder op tekortkomingen worden gewezen. De nieuwe cyberbeveiligingswet trad op 15 augustus in werking en geldt zonder overgangstermijn. De wet is de Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn en legt de organisatie strengere verplichtingen op rond digitale beveiliging, incidentmeldingen, risicobeheersing en bestuurlijke verantwoordelijkheid. En tot slot, de gemeente Zeewolde biedt woningbouwprojecten de mogelijkheid om zich aan te melden voor een landelijke voorrangslijst voor aansluitingen op het elektriciteitsnet. Door de toenemende drukte op het stroomnet is de beschikbare capaciteit beperkt. De regeling is vooral relevant voor projectontwikkelaars en inwoners die zelf een woning bouwen. Met de vroege aanmelding wil Zeewolde woningbouwprojecten eerder onder de aandacht brengen van de netbeheerder en daarmee voorrang op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Initiatiefnemers die hun bouwproject op de voorrangslijst willen laten plaatsen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk 13 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: Velo FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging voorbij Hoenderloo ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag allemaal. We hebben bluegrass, we hebben folk, we hebben blues, we hebben country. Kortom, allemaal disciplines die je op een of andere manier kan schuiven onder de welbekende noemer Americana. Komt voorbij in de komende twee uur. Ave, yeah.

Nou, zijn dat de grootste lol. Welkom allemaal, uurtje 1 van AVJ. Er was heel veel lol met de Irish Rovers. En dat was eigenlijk je Rijnse sluikreclame. Dat ze een beetje zingen over Have a Drop of Bushmills Whiskey. Zal wel goed gesmaakt hebben, want ze waren erg vrolijk, die jongen. Nou, zoals gezegd, welkom van deze prachtige... van hun laatste album, meen ik van vorige maand of zo. Dat heet de Belfast Sessions. Erg leuk album is dat geworden, van The Irish Rovers. We gaan helemaal 100 jaar terug in de tijd. En dan gaan we naar Lydon Hopkins, die man die zo belangrijk is geweest voor de blues en zo. Dit nummer, nu gaat brengen voor jullie, is later nog op de plaat gezet door Van Morrison en Them in de 60e jaren. Toen heette het Baby Please Don't Go. Maar eigenlijk is het Back to New Orleans.

0: don't go, baby. If you go, just take me with you.
1: Schitterend, hè? Nou, if you go, just take me with you. Hartstikke. Lightning Hopkins van misschien wel 100 jaar geleden of zo. Echt ongelooflijk. Maar prachtige opnames in de bluesy sfeer natuurlijk. Live opname van een heel bekend nummer. Ooit gemaakt door John en zijn vreselijke Yoko. Dat deden ze ergens in de 60e jaren en dat was een grote hit. Maar dit is een hele leuke live uitvoering van Widespread Panic. The Ballad of John and Yoko.

Mooi, op het eind zo'n typisch Beatle akkoordje. Dat hoort bij John Lennon natuurlijk. Hartstikke leuke energieke opname vond ik dat. Van dat mooie nummer, The Ballad of John en Yoko. Nog een ballad. Het lijkt helemaal niet op ballads, maar goed. Ze noemen het wel zo, er zal een reden voor zijn, wat ik dan niet begrijp. Dat is Mark O'Connor, een virtuoos violist. Samen met John Cohen. John Cohen was in de 80e jaren een van de oprichters van de progressieve bluegrass band New Grass Revival. En hij samen met meneer O'Connor, het trieste verhaal, The Ballad of Sally Ann.

mooiste aan het einde van Marco Connor, virtuoos op de fiddle, dat hoorde je natuurlijk wel. Who's Gonna Dance with Sally Ann? Ja. Als hij opgehangen wordt, dan valt er weinig meer te dansen, zou ik maar kunnen zeggen. We blijven een beetje in die buurt, want dit had natuurlijk heel veel, laat maar zeggen, Zydeco en Cajun invloeden. We zitten een beetje in die onderste hoek, dus tegen de Golf van Mexico aan. In het zuidoosten van Texas heb je een stadje, dat heet Beaumont. En hij is Carl, die kan er heel mooi over zingen. Laat eens horen, hij is

Heerlijk relaxed. Ik kan er jaloers op zijn hoe die lui ook zingen. Zo bijna onverschillig, maar van dat hele super relaxte zingen, dat, fantastisch. Ja, Karel kan dat heel goed. We gaan heel wat anders doen. De plas overzwemmen, dan komen we in Ierland terecht en daar is het natuurlijk altijd feest. Darius Rucker die weet als geen ander hoe dat in elkaar steekt, want de beste ingrediënten daarvoor zijn beers en sunshine.

Ja, jongen. Nou hebben we binnen een half uur al whisky op. Bushmills, wel te verstaan. Weer reclame. En biers. Nou, sunshine, daar kunnen we niet genoeg van hebben, zou je kunnen zeggen. Ja, hebben we al afgelopen weken al wel heel veel van gehad. Uitgezeurd ben je. Jos, Mark Knopfler heeft een dealtje gemaakt, een bondje gemaakt met Emmylou Harris. Twee grootheden natuurlijk uit de muziek. En dit gaat eigenlijk al hun stoutste verwachtingen te boven. Beyond My Wildest Dreams.

your folk destination. This is Afe JJ.

Poor man's dream, poor man's dream. Poor man. Je hoorde Tom Russell naar de jingle Poor Man's Dream. Gaat over een arme zwerver aan de oostkust. Of nee, de westkust van Amerika. Zo langs de Pacific van Alaska naar Californië. He drank his way to LA. Een van de mooiste zinnen uit dat prachtige nummer over deze zwerver. Goed, hebben we gehad. Tom Russell. Nu moet ik alleen nog kijken op mijn papiertje wat ik ga doen. Oh. Oh, wacht even. Het wordt mij nu ingefluisterd. The Real McKenzie's. En dat gaat alweer over drank. Vandaar dat ik het niet kon vinden natuurlijk. Dance Around the Whiskey. On the hills lies, there's nothing out here. But there's a pub, they say, across the bay. Yeah, yeah.

0: It's like you've been reborn.
1: Ik moet weer de koptelefoon. Oh, we zijn hier zo aan het vergaderen over allerlei leuke dingen, hè, Alexander en ik. En dan opeens heb je zo'n kort nummertje ertussen. En voordat je het weet, zijn die lui alweer klaar met die whisky. Het is niet te geloven. Malcolm Holcomb, een man die ik geweldig vind. Vooral omdat hij ook zo'n nonchalante manier van zingen. Alsof hij ontzettend oud is. Terwijl dat helemaal niet zo erg waar is. Want hij is ergens uit de 50 jaar. Nou, dan ben je niet echt oud. Ben je ook geen 20 meer natuurlijk. Maar en het is heel mooi. Dit gaat over dat je het water pas waardeert. Als Noël. When the well runs dry. Ik ga even opzoeken hoe dat precies was in het Engels. Don't you miss the water?

heerlijke, relaxte muziek van Malcolm Holcomb. Yes, helemaal klaar nu. Nieuw bandje, nog niet zo lang bezig. Althans, voor zover ik weet. In 5-6 jaar zijn ze nu actief. Ze komen uit Denver, Colorado, in het midden van Amerika. En dit is hun nummer Engine Trouble.

Clay Street Unit hoorde je. Ik vind zijn stem een beetje lijken op Chris Stapleton, weet je wel. Oké, dat is mijn idee dan. Hè. Volgende is ook leuk. Ook een nieuwe band, The Wildest Blue. En kenmerk daarvan is ook folk, bluegrass, folk rock. Alles bij elkaar gegraaid. En dan gaan ze volgens mij zingen Evergreen.

einde. We gaan naar Raina Gallert, dame uit Asheville. En zij zit vooral in de old-time music hoek. Ze is geweldige violiste, geweldige gitariste. En ze heeft ook nog lekkere liedjes schrijven. Dit is een mooi voorbeeldje van haar muziek. Grey Bird.

Dat was helemaal van voor naar achter. We gaan naar Winnipeg. Kwam Neil Young er ook niet vandaan? Volgens mij wel. Er zitten nog meer muzikanten daar zo. Deze twee, Carol Loft en J.D. Edwards, komen daar ook vandaan. Ze noemen zich The Small Glories. Dit is een heel leuk nummer van hun. Had I Paid.

mooi eindakkoord. Voordat we nog wat mededeling hebben, ik hoorde laatst een leuk Iers grapje. Twee Ieren die maken een afspraak, zegt die ene Ier tegen de andere. Als jij nou als eerste bent, zet dan een krijtstreep op de deur. En als ik dan als eerste ben, dan veeg ik hem wel uit. Typisch Irish is dat. Twee dingen. Morgenavond bij de pub in Ermelo hebben ze Trick, The Way It Goes heet dat. En dat is allemaal muzikanten die heerlijk muziek gaan zitten maken. Dus vanaf 1:05 ben je daar van hartstikke welkom natuurlijk. Om daar bij te zijn en dat mee te maken. Wat er allemaal gaat gebeuren heb ik geen idee. Want het is een zootje bij elkaar. Wel allemaal goede muzikanten. Dan ben je dus hartstikke welkom. En dan zondagmiddag, dat doe ik het volgende uur. Want nu krijg je een instrumentaaltje. Dat begint zo van, denk je, wat is dit nou? Maar het gaat dan steeds mooier en steeds mooier. De Bothy Band met The Pipe on the Hop. En dat begint zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land is de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De vertraging is hier nog ruim 30 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging bij afrit Loenen zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom, uurtje 2 AVJ's. De Zac Brown Band samen met John Fogerty. Niemand minder dan zongen dat hele oude, grote, dikke, vette hit van John uit de, denk, eind 60 jaren alweer. Zo lang. En een hele erg leuke uitvoering, originele uitvoering. Maar daar hebben ze ook tientallen jaren over kunnen nadenken hoe ze dat dan zouden kunnen doen. En dat hebben ze gedaan met goed gevolg. Nou. Hoe gek doe je als je niet helemaal jovel bent? Nou, de mensen van de Bar Brothers die weten dat, want ze hebben een nummer daarover gemaakt. En ik vraag me dan af, ja, dit gaat dan over half gek, maar hoe zou het dan klinken als ze helemaal idioot zijn? Geen idee. Half crazy.

Twee Telgen uit de Bar familie. Heerlijke muziek maken deze jongens, die broertjes. Nog een paar broertjes, de Brothers Comatose. Hoe kom je aan zo'n naam? Het is een verlangen naar huis na een hele lange periode van afwezigheid en zo. Daar gaat hij het eigenlijk over. Van hun album van vorig jaar, Golden Grass. Dit is Huckleberry Wine.

Ford, kabbelende muziek. Met een hemeltje daarachter nog. Hè? Ja, dan is het helemaal goed natuurlijk. Gaan we helemaal naar Scotland. Helemaal de plas weer over. En dan komen we bij Mandra, een hartstikke goede band. En die hebben een nummer gemaakt. En dat heeft, als je het vertaalt, een hartstikke leuke titel. En je schrijft Latamaat. En je zegt Lauma. En dat betekent goeiedag.

Is toch fijn om te weten dat het gewoon een goede dag is. Hè? Ze bedoelen het allemaal goed, de mensen van Manran Lauma, hoorde je. De Hush Kids uit Nashville, ook nog niet zo heel lang bezig, maar wel erg vooruitstrevend. En ze hebben een nummer vol beloften, zou je kunnen zeggen. Een heel positief ding. Morning is made.

Mooie melodie vind ik dit nummer. Morning is Made, hoor je, de Hush Kids. Henry Hageman, hij zal waarschijnlijk wel Nederlandse roots hebben. Dat, althans, dat doet zijn achternaam vermoeden. Die is het zat, al die opgeblazen bollebozen is die zat. Al dat geblablabla en kijk mij eens en hoor mij eens en noem maar op. Heeft hij helemaal niks mee, want hij houdt van hele gewone mensen die voor hun huis een beetje zitten te genieten van wat er zo allemaal voorbij komt. En dat zijn People on Porches.

0: goodbye.
1: Watching the grass grow. Is dat heerlijk om te doen, hè? Zit je daar een beetje op je front porch, een beetje naar het gras te loeren. Wat is dat heerlijk? Wat een rust. Moeten mensen meer doen? In plaats van al die rat race waar we in bij betrokken zijn vaak. Zo, heb ik ook weer gezegd. Wat ga ik doen? Ik heb helemaal niet goed opgelet, hè, wat ik ga doen. Oh ja, Riverboat, Rambler. Dat is een, ja, de woord zegt het al. Is echt zo'n een beetje zwerverachtig lied. Hartstikke mooi gedaan door Bo de Drifter.

0: Heerlijk was dit. Bo de Drifter hoorde je. Even kijken, Kiel die gaat een nummer doen. Daar zou je in eerste instantie niet zeggen dat het over oorlog gaat. Maar het is echt wel zo. En dat is dan een beetje overgearrangeerd. De band played Walsen Matilda.
1: When I was a young man, I carried my pack. And I lived the free life of a rover.

The Bell of Liverpool, hoorde je naar de jingle van Derek Ryan was dat. Ja, die is bij een vriendinnetje blijven slapen en dan heeft hij zich verslapend kennelijk en komt hij te laat op zijn werk. Dan kan hij het schudden. Daar ging dit over, The Bell of Liverpool. Dat is ook een mooi verhaal. Een rijke vent die denkt dat hij met zijn centjes alles voor elkaar kan krijgen. Hij koopt als het ware een hele mooie dame, althans dat denkt hij. Hij verwendt haar, legt er helemaal, financieel gezien legt hij er helemaal in de watten. Maar zij gaat er vandoor met de tuinman. En hoe dat verder afgelopen is, dat weet helemaal niemand. Waylon Jennings zingt hier Rose in Paradise.

Niemand minder dan Waylon Jennings. Met het prachtige verhaal van die rijke bankier en dat mooie meisje. Ja, Rose in Paradise liep niet zo goed voor hem af. En voor haar weten we niet. Goed, we gaan naar Ierland, naar Wexford. Daar hebben ze een folk rock band die hele mooie dingen doet. Is True Hand, True Heart.

two hands and two heart. Lekker, lekker, lekker, lekker stevig spul uit Wexford, Ireland. Sinds enkele weken heb ik een automaatje, zoals dat heet. Dat is een meneer die Tom heet en die dan mij van huis ophaalt, bij de studio eruit gooit en dan later weer mij ophaalt en thuis weer uitgooit. En meestal gaat dat hartstikke goed. En die had ook een verzoekje. Die is wel heel erg gek op muziek uit Ierland. En vooral die, laat maar zeggen, kleddertachtige muziek. En de grote mevrouw daarvan was natuurlijk Enya. En nou heeft hij in zijn familie iets te maken met kunstrozen en die komen uit China. En dat verzoekje was dus nu voor Tom. En hier heb je Tom, hier heb je Tom en ja, met China Roses.

Enya met de prachtige sfeervolle geluiden uit Ierland. Dat kon zij natuurlijk. En kan zij als geen ander natuurlijk. Hij begon met Clannad en later met haar eigen producties. Dit was China Roses. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar Canada. En daar heb je ETE. Dat zijn drie mensen die met die een naam hebben die met zo'n letter begint. En die maken hele leuke Quebec getinte muziek. Wel op zijn Frans natuurlijk. Bonhomme. Bonhomme. Bonhomme. Come on.

Ja, ik heb geluid. Ja, het is heel eigenaardig. Dat gaf een langere tijd aan, terwijl de dames dachten, weet je wat, we gaan naar huis. Dus ze zijn gewoon gestopt. Nou, Elisabeth, Thierry en Elisabeth dachten van, dit is genoeg. Wij gaan lekker thuis op het terrasje zitten. Nou, dat vind ik ook helemaal goed. Dan gaan we naar Wolf. Nee, Like Me. Wolf Like Me. Ik hoor nu weer. Oh ja, ik had geen geluid meer opeens. Nou ja. Chauffeurs en Rope en Leraarin. En die hebben het over Wolf Like Me. Tot zo.

Dat was Wolf Like Me. Lynn, hoorde je. Dat was het laatste gezongen stukje. We krijgen dus de eindtune erin. Dat kan ik nog even mededelen. Dat de aanstaande zondagmiddag iets heel leuks gaande is bij Theehuis Groevenbeek. Dat is dat prachtige in het bos gesitueerde theehuis van Natuurmonumenten. Waar een hele mooie locatie is, staat tussen de bomen. En dan ga ik met nog twee kompanen heerlijk muziek maken. Akoestische folk maken. Vanaf een uur of één, kwart over één. Tot een uur of half vijf. Om vijf uur gaat die tent daar dicht. Dus dan, dan kan je nog een stukje wandelen. Het is een hele mooie locatie. Refill dus daar zondagmiddag. En dan hoop ik jullie daar te treffen. Alexander, weer bedankt voor alle ondersteuningen die ik zo hard nodig had vanmiddag weer. En jullie bedankt voor het luisteren. En ik hoop jullie volgende week weer te treffen bij twee uur lang AVJJ.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam doe je er tussen Stroe en Hoevelaken een kleine 10 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem de andere kant op rijdt het langzaam bij Hoenderlo. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo staat van 25 tot en met 29 augustus in het teken van de KWPN kampioenschappen. Jonge springende dressuurpaarden uit de Nederlandse paardensport en fokkerij komen er in actie. De finales voor dressuur en springpaarden worden op vrijdag 28 augustus verreden. Ook staan keuringsrubrieken voor merries en veulens en de verkiezing van fokker van het jaar op het programma. De Horsterweg in Ermelo wordt vanaf maandag 31 augustus bijna 4 weken afgesloten voor onderhoud. De afsluiting geldt tot en met vrijdag 25 september. Het gaat om het deel tussen de Klinkertlaan en de rotonde Oude Nijkerkerweg Koolbaanweg. Het voetpad blijft toegankelijk. Tussen 14 en 15 september gaat ook de rotonde Oude Nijkerkerweg Koolbaanweg dicht. Voor verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. En tot slot, de politie zoekt een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een diefstal in Harderwijk. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld en vraagt inwoners om te helpen bij het vaststellen van zijn identiteit. Mensen die de man herkennen of informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Wie informatie liever anoniem doorgeeft, kan terecht bij meldpunt Misdaad Anoniem via 0800 7000. Een foto van de verdachte is ook te vinden op de website van Veluwe FM, de Facebookpagina en de Veluwe FM app. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt laten.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Amsterdam een paar uur later. Het leven lijkt een roze roes. En de man van inkoop fluistert.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: FM.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de wegen in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker. Het heeft vooral nu te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Op de A12 loopt het daar ook vast, van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Van Arnhem naar Apeldoorn op de A50 sta je bij de afrit Hoenderlo ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar doe je er 10 minuten langer over. En je hebt een kwartier vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

Right.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is het met name druk op de wegen tussen Arnhem en Apeldoorn, de A50, want de spitsstroken zijn daar dicht. Op die A50 heb je in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn ruim 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem loopt het ook vast. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een half uur extra reistijd. Het staat vast verder op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk. De vertraging is een kwartier. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Het is ook druk op de N784 van Arnhem naar Terlet voor de aansluiting met de A50. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. Je hebt ook 25 minuten vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. Wat opvalt is de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daar heb je in beide richtingen zo'n kwartiertijdverlies, mede door de afgesloten spitsstroken. De A12 loopt het daardoor ook vast, van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg heb je bijna een half uur tijdverlies. Verder is het druk op de N304 van Ede naar Apeldoorn. Tussen Wekerom en Otterlo, 20 minuten vertraging daar. Net als op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. VV Hierden en VVO G. Harderwijk zijn woensdagavond goed begonnen aan het Veluwaardetoernooi. Gasten Hierden zorgde voor een verrassing door eerste klasser SDC Putten met 1-0 te verslaan. VVOG was met 4-1 te sterk voor vierde klasser VVC Wolde. Hierden besliste het duel met SDC Putten halverwege de eerste helft. Nick Zandstra maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. VVOG en Zeewolde hielden elkaar in de eerste helft nog in evenwicht. Na rust maakte de Harderwijkse ploeg het verschil en liep het uiteindelijk uit naar een 4-1 overwinning. Het Veluwaardetoernooi wordt zaterdag voortgezet op Sportpark Meenzicht in Hierden. Om 16:30 staan de vervolgwedstrijden op het programma. De VVV-organisaties van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten organiseren van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september de Veluwe Fietsdagen. Deelnemers kunnen dagelijks tussen 9 en 1 starten vanaf de poort van de Veluwe in Nunspeet, de Veluwepoort in Harderwijk of Sportcentrum Zanderij in Ermelo. De routes variëren van 45 tot 53 kilometer en voeren onder meer door de Veluwse bossen langs de randmeren en door Ermelo, Putten, Elburg en Oldebroek. Vooraf aanmelden is niet nodig. En tot slot, de gemeente Zeewolde biedt woningbouwprojecten de mogelijkheid om zich aan te melden voor een landelijke voorrangslijst voor aansluitingen op het elektriciteitsnet. Door de toenemende drukte op het stroomnet is de beschikbare capaciteit beperkt. De regeling is vooral relevant voor projectontwikkelaars en inwoners die zelf een woning bouwen. Met de vroege aanmelding wil Zeewolde woningbouwprojecten eerder onder de aandacht brengen van de netbeheerder en daarmee voorrang op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Initiatiefnemers die hun bouwproject op de voorrangslijst willen laten plaatsen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk 13 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nu 20 minuten oponthoud nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Het heeft te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar heb je in beide richtingen nog zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle sta je voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle ook nog 10 minuten in de file. Op de N304 Ede richting Apeldoorn staat het ook vast. Tussen Wekerom en Otterlo 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel bijna alle files zijn opgelost, rijdt het wel langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Epe heb je 20 minuten oponthoud. Van Amersfoort naar Zwolle sta je voor de afrit Ermelo ook nog 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Zeewolde biedt woningbouwprojecten de mogelijkheid om zich aan te melden voor een landelijke voorrangslijst voor aansluitingen op het elektriciteitsnet. Door de toenemende drukte op het stroomnet is de beschikbare capaciteit beperkt. De regeling is vooral relevant voor projectontwikkelaars en inwoners die zelf een woning bouwen. Met de vroege aanmelding wil Zeewolde woningbouwprojecten eerder onder de aandacht brengen van de netbeheerder en daarmee voorrang op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Initiatiefnemers die hun bouwproject op de voorrangslijst willen laten plaatsen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk 13 september. De VVV-organisaties van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten organiseren van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september de Veluwe Fietsdagen. Deelnemers kunnen dagelijks tussen 9 en 1 starten vanaf de poort van de Veluwe in Nunspeet, de Veluwepoort in Harderwijk of Sportcentrum Zanderij in Ermelo. De routes variëren van 45 tot 53 kilometer en voeren onder meer door de Veluwse bossen, langs de randmeren en door Ermelo, Putten, Elburg en Oldebroek. Vooraf aanmelden is niet nodig. En tot slot, de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voldoen al meerdere jaren niet volledig aan de eisen voor informatiebescherming en privacy. Dat komt naar voren nu de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht is geworden. De drie gemeenten zouden volgens Dagblad de Stentor al zo'n 4 jaar door de toezichthouder op tekortkomingen worden gewezen. De nieuwe cyberbeveiligingswet trad op 15 augustus in werking en geldt zonder overgangstermijn. De wet is de Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn en legt de organisatie strengere verplichtingen op rond digitale beveiliging, incidentmeldingen, risicobeheersing en bestuurlijke verantwoordelijkheid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: gesteld. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, Ron.
1: Iwan.
0: We mogen weer, nieuw seizoen.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, in de auto was jij nogal vrij... een beetje van, vanavond. Oh ja, moet weer. Maar nu heb je net die aankondiging gedaan. Ik denk, nou, volgens mij heeft hij er hartstikke reet zin in. Want je ging als een speringje door dat... ging het erheen.
0: Ik zei ook, van, ik vind het ook leuk om te doen. Alleen, ik moet wel even zin maken. Als je een paar weken gewoon vakantie bent geweest... en dan zit je geen wekker zetten, je hoeft niks te doen. Een terrasje, een dingetje, een zonnetje. Ja. Heel warm, warm.
1: Ja, een vorm van watervrees. Eerst met je voeten erin. Ja. Op het moment dat je voeten erin zit en je gaat er helemaal in. Dat is nu ook.
0: Ja.
1: Je bent er.
0: Daarom.
1: En blij dat je achter die knoppen weer zit. En u heeft allemaal ons plaatje weer gehoord. Hè, met,
0: Zeker.
1: Ja, dus, hij staat nog niet nergens. Nee,
0: hij staat volgens mij met de top 40 staat hij op plek 41. Dus okay, daar blijft hij een beetje op hangen.
1: Ja, de tipparade heet dat dan.
0: Oh, is de tipparade.
1: Ja, oké. Okay. Maar dan, we gaan hem wel promoten. We gaan op een of andere manier gaan we er wel iets mee doen, denk ik.
0: Ja, misschien wel. We willen even kijken. Ja. Wat we wel gaan doen, dat is natuurlijk weer een mooie uitzending maken voor alle mensen thuis.
1: Ja.
0: Want die zitten natuurlijk weer te wachten. Want die denken ook van potjandori, we hebben 3 weken lang hebben oude items geluisterd. Ook leuk.
1: Maar, zeker.
0: Ja. Maar je wilt toch wel live, je wilt toch een appje kunnen sturen en je wilt toch...
1: Bellen. Ja, nou dat kan dus hè. U kunt bellen naar 0341-360-148 0341-360-148. Nou, dan kom je, als je een beetje geluk hebt, kom je gelijk live in de uitzending. Heb je iemand aan de lijn, sowieso. En je kan ook WhatsAppen, en dat is het algemene bekende nummer via Veluwe FM. 06-8309-8309-06-8309-8309. Ja, laat weten dat u bent. En we hebben in ieder geval al één die al heeft aangekondigd van die een plaatje wil aanvragen. Daar zijn we mee bezig. Die hebben we al in de lijst gezet. Maar die komt pas...
0: Ergens.
1: Wel in het begin. Maar de...
0: Laatste nummer. Dus dat betekent...
1: Opblijven, Reina. Nee, wel een grapje. Nee. Maar die komt straks. Ik heb hem uitgezocht. Ik vind het zelf een heel mooi nummer. Dus het is in ieder geval, laten we zo zeggen, geen Hotel California. Dat is een heel ander nummer.
0: Dat is een heel andere bestemming.
1: Ja.
0: Ja, we gaan gewoon draaien, want we kunnen wel weer lekker gaan ouwe hoeren hier, maar het gaat om de muziek.
1: Ja, maar zo heb je het programma ook gauw vol, hè?
0: Dat is zo, ja.
1: Ja, en we moesten toch iets van maatschappelijks bijdragen, dus dan...
0: Dat hebben we nu gedaan dan?
1: Ja, toch maatschappelijk bijgedragen nu toch, of niet?
0: Ja, hoe dan ook. Ik draag hoe dan ook
1: maatschappelijk
0: bij.
1: We dragen altijd maatschappelijk bij, ja.
0: Ja, ja. Oké,
1: door hier al te zijn.
0: Ja,
1: ja.
0: Gratis.
1: Zet dat bij, gratis, ja.
0: Gratis, ja.
1: Nou ja... Voor jou dan 2 cookies, maar...
0: Dat is zo. Dus, en een kop koffie.
1: En een kop koffie. Ja. Dus helemaal gratis is het ook weer niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ja.
0: We krijgen een vergoeding daarvoor.
1: Ja.
0: In koekensopie.
1: Nou, je zegt het. Koekensopie. Ja.
0: Koekensopie. Hey, volgende nummer. We gaan draaien. Understand van Columbia Mills.
1: Ja, nooit van gehoord.
0: Oh.
1: Nee, verleden keer Bas, die had toen een nummer aangevraagd van Youth.
0: Die Belgische
1: groep, ja. En op een gegeven moment, dan als dat afgelopen is, krijg je allemaal tig nummers erachteraan. En daar kwam ik dit nummer ook tegen, de groep Columbia Mills. Nou, nooit van gehoord. Ik heb trouwens heel veel van die... groepen die ik te zien krijg, zanger, nooit van gehoord. Nee. Maar er zaten best wel leuke bij. Deze vond ik trouwens ook een leuk nummer. Het is een easy band. En ze hebben een kenmerkgeluid is van hun elektronica, dans en pop. Dat combineren ze dan en dan komt dit eruit.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, maar de volgende die ken je wel.
1: Pink Floyd, ja.
0: Ja, Pink Floyd.
1: Ja, ja. Geert-Jan zei over Pink Floyd.
0: Oh, Pink Floyd. Roze Floyd.
1: Hij kon het niet goed uitspreken, dat Pink Floyd. Ja. Maar toen was hij al fan, moet nagaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Gert-Jan is ook heel lang fan, nog steeds van Pink Floyd. We zijn al een paar keer naar de bioscoop geweest, naar van die documentaires, van die gitaristen. Ja,
0: okay.
1: Ja, is prachtig.
0: Ja, dit is een nummer, die kwam ik te horen tijdens een tv-serie die ik volg.
1: B&B voor liefde?
0: Nee. Oh. Uh, Het is een serie die in 2012 is begonnen is of zo. Het zijn 5 seizoenen, wordt ook netjes afgerond of zo. Dat vind ik altijd fijn, hè, dat niet zo'n seizoen na 2 seizoenen wordt gezegd van te weinig kijkers, we kappen ermee. Het hele verhaallijn is gewoon afgekapt en je weet niet hoe het afloopt. Dit wordt allemaal netjes afgerond, dus dat is mooi. En dat is eigenlijk al een beetje een grappig iets. Het gaat om de hoofdrolspeler. Die heeft dus een AI gemaakt, zou ik zeggen. En die wordt gebruikt door de regering om dus terrorisme tegen te gaan. Mm. In dat programma zit ook irrelevance. Dus er komt er een nummer tevoorschijn van een persoon. En die wordt door de overheid gezien als irrelevant. Die wisten we. Maar hij bewaart die nummers. En dat blijkt dus een taxichauffeur te zijn. Dan gaan ze op onderzoek. En dan blijkt dat hij slachtoffer wordt van een moordaanslag. En dat wordt gepland. Dus die machine is wel heel erg bezig.
1: Je moet in ieder geval niet je aandacht laten vervagen als je die serie zit te kijken, volgens mij.
0: Nee, dat valt wel mee. Het is wel redelijk simpel. Het verhaal is wel simpel, maar het geeft wel heel mooi aan van de dingen die daar al getoond worden, nu al gewoon is. Hè? Dus alle camera's en alle beelden en alle data, alle info wordt verzameld en noem maar op en zo. Nou, uiteindelijk... er komt later een ander AI-supercomputer, dat is van de slechterik. En die wil die andere machine, de machine, zo wordt die steeds genoemd, die wil die vernietigen. En zij vluchten dus met de kerngegevens van de machine om die te bewaren, omdat die juist goede dingen doet. En ze rennen weg en dat is dan en dan begint dat nummer ook van Welcome to the Machine.
1: Nou, ik ben benieuwd, laat me horen. Eerst
0: te beginnen. Recent, ja. En dan komen we terug.
1: Je moet het eerst begrijpen.
0: Je moet het eerst begrijpen, inderdaad.

0: Ja, en zo rijden we heel snel weg van Pink Floyd. Ja, een prachtig nummer. Welkom to the machine.
1: Ja, maar ik dacht dat hij nog bezig was, maar...
0: Ja, nee, hij rijdt dan weg en dan is het gepraat.
1: Ja,
0: dat doen wij wel.
1: De long fashion laat je niet helemaal af.
0: Nee.
1: Oké, okay. Nou, jij zit achter je knop. Ik heb daar geen invloed op, dus...
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Dus wees blij.
0: Wees blij.
1: Ja. En nu? Zo.
0: En nu?
1: Krijgen we het?
0: Ja, komt-ie. Oké.
1: Okay. Ja. Ik moet eventjes... Ja, ik ben er weer.
0: Ja, je bent er weer.
1: Ja, ik ben erbij. Ja, ik heb weer twee plaatjes voor stal gehaald. Het zijn niet echt... gouden ouwe. Wat is nou tegenwoordig gouden ouwe? Is dat langer dan 50 jaar geleden? Dan praten we over gouden ouwe, of niet?
0: Ja, maar gouden ouwe is voor mij anders dan jouw gouden ouwe. Of iemand die 90 is en nu zit te luisteren. Gouden ouwe was voor mij...
1: Ja, weet je, als ik...
0: 1930.
1: Vaak als ik hier met het item bezig ben, dan denk ik van... dan zit ik altijd tegen van platen van de jaren 60, begin 70, weet je wel. Dat zijn dan de, zeg maar, de herinneringen tussen deze nog platen nog. Ja, ik had er nu eentje die is van de NEC. Nou ja, de NEC, dat schrijf je als K-N-A-C-K. Dus niet NEC, de voetbalclub.
0: Nee, maar Knakworst.
1: De Knak.
0: Ja.
1: En die hebben in 1979 een single gemaakt, My Sharona. En dat was meteen een schot in de roos. Want het was de grootste hit van hun in de Verenigde Staten. En heeft zelfs 6 weken op nummer 1 daar gestaan. Daarna hebben ze nog geprobeerd aan de bak te komen met een aantal albums. Maar dat ging eigenlijk niet zo. En toen zijn ze als groep uit elkaar gevallen. Dus
0: okay.
1: wat is, hoe heet dat dan zoiets? Hè? Als Majorona maar één...
0: One Day Fly.
1: Ja, het leuke is, het is in 1979. Dat is het jaartal dat ik ook begon met werken. Ik ben op 15 augustus 1979 begonnen.
0: Okay.
1: Dus hoeveel jaar werk ik nu bij het bedrijf?
0: Te lang.
1: Dan moet je zo uit je hoofd...
0: 50 jaar.
1: Nee joh.
0: Oh.
1: Afgelopen zaterdag was het 15 augustus.
0: Ja?
1: 79 ben ik begonnen. Nou, reken maar uit. Hoeveel jaar ben ik dan?
0: 6, 7, 8, 9. Dus dan zit je op 43 jaar?
1: 47 jaar.
0: 47 jaar, kijk.
1: 47 jaar. Dus zo oud is die plaat al, dus kan je nagaan.
0: 47 jaar?
1: Ja.
0: Dan moet je eigenlijk, vind ik,
1: nog
0: 3 jaar doorwerken.
1: Vind jij dat?
0: Dat tik je de 50 aan.
1: Ja, dat hebben we al meerdere gezegd, maar dat wil ik niet. Nee. Ik kan niet over mijn gezondheid precies. Ik kan er wel aan meewerken dat mijn gezondheid goed blijft. Maar ik zeg ook altijd van, heel gek zinnen, we worden niet allemaal 100. En vandaag heb ik ook weer een bericht gehoord en dat zal ik je zometeen gewoon even persoonlijk even vertellen. En dan word ik dan niet vrolijk van.
0: Nee.
1: Dus, dus vandaar. Dat is de eerste. En de tweede, dat is een heel lichtvoetig plaatje van Leo. Ja, dan denk je, wie is Leo? Want haar echte naam is Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Gonzales Los. Vind ik toch wel...
0: Mondvol.
1: Nou, ze had eigenlijk een hele grote hit gehad met Bananenspit, waar ze van die plaat 2 miljoen had verkocht. Dit nummer, Amoureux Solitaire, zoals het nummer heet, is in Nederland wel een hitje geweest. En wat is wel grappig, want ze zegt over haarzelf van, naar eigen zeggen heb ik een stem met een hoog zuurgehalte. Dus dat zegt al genoeg. En haar repertoire beantwoordt hieraan door het ontbreken van iedere sentimentaliteit, wat in de Franse talige lichte muziek bijzonder genoemd mag worden. Dus, heel apart.
0: Oké. Okay. Nou.
1: En daarna krijgen we het verzoekje. Hè?
0: Ja.
1: Dan doen we erachteraan.
0: Die doen we erachteraan. Welke is het?
1: Nee, dat gaat ze zo meteen horen.
0: Oh, dan mag ze raden.
1: Het is in ieder geval een plaat van de Eagles, dat mag ik wel zeggen.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, plaat van de Eagles, mogen we zeggen.
0: Dat mag je zeggen.
1: Dat mag zijn, zo dan luisteren welke het dan is. En als het goed raadt, dan mag ze de volgende keer weer een plaat aanvragen.
0: Oké. Okay.
1: Nou. Maar hij is voor Reina en Willem. Dat had ik even gezegd.
0: Ja.
1: Ja, dat was hem.

0: Yeah, One of These Nights.
1: Ja, welke?
0: Ja.
1: Kies er maar één uit.
0: Kies er maar één.
1: Kies er maar
0: één. Er moet er wel eentje zijn dat je denkt van, nou, daar heb je nog een leuke herinnering aan, toch?
1: Ja, die zullen wel zijn, ja.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Maar ik moet altijd, op dit moment zit ik in de fase dat ik altijd na moet denken.
0: Oh.
1: En niet meer van ik spuit het er in één keer uit, weet je wel. Van, oh ja, toen. Nee, moet ik... Dat
0: je
1: is,
0: moet graven.
1: Ja, ik moet graven, ja.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Nou. Hey.
1: Ja.
0: Te veel is niet genoeg.
1: Nee, en niet genoeg is niet te veel.
0: Nee, dat is bijzonder, hè?
1: Ja.
0: Onlangs uitgekomen van Dikhout.
1: Dat is een tijd geleden.
0: Tijd geleden, ja.
1: Ja.
0: Ja, en ik hoorde hem. Ik dacht van, nou, wel weer eens leuk. Iets nieuws, ook van Dikhout.
1: Ja.
0: Ja, en... ik heb daar nog herinnering aan. Daar heb ik wel eens eerder verteld over natuurlijk de concert. Dat we dachten van, nou, dat is wel een beetje vergaande glorie. En zijn shirtje, dat zijn blote buik tevoorschijn kwam. Wat al een beetje uitpeilde. En dat strakke broekje. En dat je dan, nee, dat studentenkozen ben je niet meer. Dus daar moest ik even aan herinneren.
1: Oké. Okay.
0: Hey, over herinneringen gesproken.
1: Ja,
0: ja
1: dat
0: joh.
1: Is er wel. Nou, ik ja, we weten allemaal geleden, 2 weken geleden, volgens mij, of 1,5 week, 2 weken geleden, is Johnny Kaagman overleden.
0: Ja.
1: En nou, toen dacht ik ook van, nou, we hadden toen ook geen programma, hè. We waren met vakantie. Nou ja, ik was wel aan het werk, maar Ivan was met vakantie. En Ivan is de man achter de knoppen, dus zonder Ivan is er geen muziek. Dus wat dat betreft ben ik blij dat hij er weer is. En toen dacht ik, ja, ik wilde toch een plaatje van Earth of High in hebben. Dus ik heb gekozen voor Memories. En toen pas ik de titel, omdat het toch... Dat je dan herinneringen hebt aan de muziek van Earth and Fire. En ook aan Johnny Kaagman. En dat vandaar deze titel. En van Earth and Fire gaan we dan verder dan? Of nee? Ja,
0: ja
1: nou, van Earth and Fire. Dat vond ik een leuk bruggetje van, door Ivan opgemerkt.
0: Er kwam nog wat bij.
1: Er komt wat bij.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar Earth, Wind and Fire. Dus dat is wel heel grappig. Ik had al toevallig. Ja, ik heb er helemaal niet meer nagedacht. Want ik heb die 2 nummers gewoon in mijn lijstje gezet. En dan gewoon een heel oudje en een sentimenteel nummertje. Sommigen zullen zeggen, oh, het druipt er vanaf. Maar goed, ik vind hem wel zelf heel mooi. En dat is nummer I'll Write a Song for You.
0: Ah, nou, geweldig.
1: Jij hebt een song voor mij geschreven. Ik schrijf een jong van jou.
0: Ah, meid, schat.

0: Ja, allemaal lekkere nummers, Ron.
1: Ja, een beetje lekker door elkaar heen. Dat, ja. Nee, ik ben wel van de gouden oude nummers, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat ligt mij wel wat meer. Maar...
0: Toch wel, hè?
1: Ja. Ik ben begonnen met een hele onbekende.
0: Hele onbekende.
1: Maar het was ook heel leuk. En ik zei net tegen Iwan, dat nieuwe nummer van Dikhout. Ja, ik vond hem niet verkeerd. Ik vond echt een mooi nummer. Ja.
0: Nou, ik denk dat ik misschien even... Ik kan nou niet zo zien. Ja, een album, Te Veel Is Niet Genoeg. Ik weet niet of dat ook een echte album is. Nee, ik denk dat dat nog gaat komen. Want hij is een week geleden uitgekomen, geloof ik.
1: Ja, dus, nou ja, dat denk ik wel. Op het moment dat je één nummer uitbrengt, ga je niet zeggen van dat blijft met één nummer. Dan ga je wel met een album aan de gang.
0: Ja, dan komt er wel wat meer. Ja. Dus
1: dan houden het in de gaten. Dan zult u waarschijnlijk wel wat meer ervan horen.
0: Ja, en is het niet vandaag, dan is het wel gisteren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Today, yesterday.
0: Novastar.
1: Ja, Novastar. Dat is wel een bellen, toch niet?
0: Ik weet niet zeker.
1: Ja, ik weet ook niet.
0: Moeten we uitzoeken zo.
1: Ja, we zitten soms wel eens in een...
0: In een Belgische hoek.
1: Ook dat. En wel eens in een crisis van wie is Novastar.
0: Ja, Ron zoekt even op. Maar dat is het nummer waarmee we het eerste uur gaan afsluiten. En treur niet, er komt nog een uur aan.
1: Oh, wacht even.
0: Ja. Oh, vers van de pers, zeg het maar.
1: Bekend om zijn Joost Zwegers.
0: Nou, dat klinkt niet heel Amerikaans.
1: Hij is geboren in Sittard, dat is bijna België.
0: Bijna België.
1: Beter bekend onder zijn artiestennaam Arno Verstaar, is een in België wonend Nederlandse zanger-songwriter.
0: Ah, kijk.
1: Maar dat is dus toch iets Belgisch.
0: Amai. Toch iets Belgisch, ja. Nou, dan... vind ik dat een mooi nummer om het eerste uur mee af te sluiten. Nou. Heb jij nog laatste nabranders? Heel kort.
1: Nabranders? Nee. Want dit eerste uur vind ik toch dat het redelijk snel voorbij is gelopen. Het liep weer gewoon eigenlijk weer als vanouds.
0: Ja, zo soepel weer allemaal. Hè.
1: Soepel, maar het liep.
0: Het liep.
1: Ja.
0: Nou, oké. Als je daarbij gaat laten, dan ga ik zeggen... jongens, kom zometeen weer gewoon luisteren. Je kan even snel na dit nummer in het nieuws... kan je snel naar de wc, een drankje, hapje en noem maar op... want het is toch bijna weekend.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, Elephant, Tama Impala. En dat was een nummer die ingediend was door Jasper.
1: Oh, dat leuk.
0: Ja.
1: Ja. Weet je, leuk dat hij er sowieso een plaat in brengt. Dat is natuurlijk altijd wel...
0: Zeker.
1: Ja. Maar toen je de begintonen hoorde...
0: Ja, dan... Ja.
1: Ja. En jij weet niet dat dit is. Aan welke groep dacht jij dan als eerste? Ik popte hem gelijk op. Maar ik weet niet of jij hem bij jou altijd iets gelijk op popt. Nee, dat gaat ook niet meer zo gauw, hè? Nee.
0: Waar hadden we het over?
1: Nee, dat vond ik. Toen de eerste toon hoorde. Je liet heel aan het begin van het programma. Was je nog alles een beetje aan het recht zetten, weet je wel? Van die moet daar staan, die moet daar staan. Ja. Nou, toen hoorde ik ook dit nummer. Ja, dan moest je stoppen. De eerste paar tonen.
0: Ja.
1: Als je dat hoort, aan welke groep dacht jij meteen? Ik popte hem gelijk naar boven. Ik denk, ik dacht eerst dat het die groep was.
0: Oudere groep?
1: Ja.
0: Nou ja, waarschijnlijk als jij zegt, ja, dit en dat, denk ik van, oh ja, Frip, ja, nu het zegt. Ja,
1: Muse.
0: Ja, Frip, joh, nu het zegt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eerst patronen van dat nummer, hoe heet dat nummer ook weer?
0: Ja.
1: Van Muse, dat bekende nummer.
0: Ja, Muse. Jasper ook van,
1: Uprising.
0: Hoor. Uprising.
1: Ja. Ja.
0: Begint hij ook zo'n beetje?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Die.

0: Dat is ook wel een goed nummer, hoor. Potjanori.
1: Ja, ja, ik heb af en toe van die heldere ogenblikken. Dan kom ik iets en denk, oh ja, dat heb ik wel eens ergens gehoord, ja.
0: Ja, hé, dit is wel heel bizar.

0: dan doe ik hetzelfde. Ja. Deze moet ik hebben. Ik denk dat het wel hetzelfde is, hoor.
1: Ja, daar gaan ze. Dat de eerste, een, stukje, patronen, ja. Eerste patronen zijn hetzelfde.
0: Als je goed gaat kijken, hè, naar noten, combinaties, melodieën en dat soort dingen. Je kan niet honderden jaren melodieën verzinnen dat er niet ergens een stukje is wat
1: je vindt altijd iets terug.
0: Iets terug, ja. Yep. Maar dit is wel de goede, Ron.
1: Ja, dank je. Scherp, ja. Hè?
0: Scherp.
1: Hey, dat is zo'n eerste uitzending.
0: Dat op je leeftijd.
1: Ja, dat nog. Oh, nee, en jij doet zo meteen mijn rollator wel naar boven dragen, hè?
0: Ja, ja, okay. Die tuurlijk wel. Ja. Ja, okay. Goed vasthouden aan de reling.
1: Ja,
0: dus,
1: ja dat, die trap is wel gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Ja, daarom. Dus, ja. Nee, maar heel goed van je.
1: Ja,
0: dus
1: dank
0: echt, ja. Dat was Elephant, Tame Impala. En we zijn het nieuwe uur begonnen. En we gaan gewoon lekker snel door met de muziek. Twee nummers voor jou. Skywatches.
1: Ja, Skywatches. Dat was ook weer zo'n plaat die dan toevallig langs je ziet komen. En denk van, oké, nooit van gehoord. Klinkt leuk. Breng je ook weer in. En Skywatches is een Engelstalige groep. Die uit toevalligheid is ontstaan. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een observatie van sterren kijken en dat soort dingen. Vandaar dat de nummer Skywatches is.
0: Skywatches.
1: Ja, er was, het waren één muzikant en die ander kwamen erbij. Dat werd dan een klein bandje. En ze zeggen ook, we ontmoeten elkaar. We gingen tokken op een gitaar. En er werd een band gesmeed en er werd een band gevormd. Nou ja, goed. En dit is het geluid, zeggen ze zelf, dit is het geluid van Skywatches. 10 sporen, 36 minuten en 50 seconden. De tijd die het kost om de ruimte te bereiken. Blijf maar naar de lucht kijken. Nou, oké.
0: Nou, dat was ik het. Ben heel bijzonder. Ja, alleen de titel denk ik van ja, daar scoor je niet mee bij je vrouw of je vriendin, hoor.
1: Nee. Maar ja, daar moeten we wat vooraf gaan. Anders geef je een dode bloemen.
0: Dead flowers for her. Ja, nou, oké.
1: Ja, en de volgende die ik gekozen, die had ik al een tijdje al in de smiezen. En ik denk, ja, gooi hem er nou wel een keertje in. Het eerste uitzending een beetje. Beetje weer opnieuw opstarten, wat eventjes, beetje lui zijn eigenlijk. Wat lange nummers erin gooien. Nou, dit was er zo één. Maar hij is wel heel goed. Het is Mads Love Coming live van de Golden Earring. Ik denk, erin. Heeft geen toevoeging nodig. Weet allemaal wie Golden Earring is. Dus.
0: Zeker, ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik, hoe heet die drummer nou?
1: Cesar Zuiderwijk.
0: Ik vind het wel een kwijl, hoor.
1: Een kwijl?
0: Ja, het is wel een volgens mij is het wel een narcistisch mannetje, hoor, die zichzelf zo geweldig vindt. En,
1: ja, ik weet het niet.
0: Ik zie hem natuurlijk met, Tribute of the Bands. Zit hij in de jury.
1: Oh, de jury, ja.
0: Ja, en dan zegt hij wel eens dingen en denk ik van, jij bent wel heel, toen wij met de Golden Earring, toen hebben we nog gesproken met die, wij van de Golden, weet je, dus.
1: Volgens mij zitten al die gasten in de jury, die hebben allemaal, ik weet het niet. Dat moeten dan de zogenaamde
0: experts zijn.
1: Ja.
0: In zoverre, ze hebben natuurlijk bepaalde expertise. Maar ik vind zijn ik ben niet zo heel fan van zijn persoonlijke uitingen, zal ik maar zeggen. Ja. Okay. Maar de muziek is helemaal prima natuurlijk.
1: Oké, en daar gaat het voor.
0: En daar gaat het voor.
1: In dit geval, in ons programma, gaat het om de muziek.
0: Ja. Kijk je omhoog?

0: Applaus.
1: Yeah.
0: Nou, fijn. Bedankt, jongens.
1: Ja.
0: Ja, bedankt.
1: Ja,
0: ja, ja daar is de koffie. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel.
1: Genoeg gehoord.
0: Ja, genoeg gehoord.
1: Oké.
0: Zo. Zijn ze weg? Ja, zijn weg. Nou, dat was een live optreden, jongens.
1: Ja, even lekker zo, hè. Die jongens even in de studio te hebben.
0: Heerlijk, heerlijk. Wel gedoe met al die kabels aanleggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar de deur stond open, hè. Dus ze zijn ook zo weer verdwenen.
0: Oh, een onzin weer. Hé, even kijken. Waar zijn we?
1: Bij nummer 13, een ongeluksgetalletje.
0: Oh, instant crush.
1: Ja, wat is een instant crush? Een crush is toch een...
0: Ja, instant crush, dat is dat je direct, iemand ziet en dan denkt, wow, hartje gaat kloppen, vlindertjes beginnen gek te doen.
1: Ja, ja.
0: Dat ja. Ja, dat is echt een crush.
1: Ja, dat begint wat te ontwikkelen wat je... ja.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat dus.
1: Dat is een instant crush, ja.
0: Dat is een instant crush.
1: Ja,
0: iemand
1: ja.
0: stapt de kamer binnen en je denkt, halleluja, dat is mijn aanstaande vrouw.
1: Ja, nou.
0: Dankjewel, André. Ja, dat zie jij niet, hè?
1: Nee. Jij bent zo snel.
0: Ja, ik ben zo snel. Ik open hem even voor je op het scherm.
1: Oh.
0: Even kijken. Kijk, fijne platen. Scherp commentaar weer, mannen. Nou, dankjewel. Ja, we hebben vakantie gehad, hè? Dus we zijn weer een beetje geslepen.
1: Nog niet helemaal geslepen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, maar ja, de botten wel. Kan er wel over als het nodig is. Ja, ik bedoel...
0: Nee.
1: Nou, maar fijn dat je luistert, André. Want, en leuk dat je ons programma ook waardeert. Want dat horen we graag.
0: Barry Hay is ook niet zo bescheiden. Maar nee, dat klopt. Maar, ja.
1: Barry Hay is niet bescheiden?
0: Nee.
1: Nou, oké.
0: Okay. Nee. Zegt niks over de muzikale kwaliteit, hè?
1: Nee, dat is waar. Dat is goed. Maar,
0: Het doet wat met
1: je. Oh, hij gaat tikken, hij gaat tikken.
0: Maar ik zou best zijn villa op Curaçao willen overnemen.
1: Ja.
0: Ja,
1: en hij heeft ook een leuke schoonzoon, hè?
0: Ja, Spike.
1: Spike, hè?
0: Ja, maar die is wel lachen.
1: Ja, dat is een leuke band.
0: Ja, dat is volgens mij een leuke band. Ja.
1: Dit zit ook in een goede band, hè, Direct.
0: Direct,
1: met een zeer goede zanger.
0: Ja, Marcel. Ja,
1: ik denk dat trouwens Marcel, als ik het dan maar zeg, beter zingt dan Barry Hay zelf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die heeft echt een stem als een klok. Echt waar. Die kan echt goed hoog, kunt laag. Het is,
0: ja, die kan alles. Van heel klein tot heel stevig. Dat is echt een zeer goede zanger.
1: Maar terugkomend op het feit van, ik zou wel in zijn... huis in Curaçao willen wonen, dat lijkt me ook wat. Er zit een zwembad bij, dus wat dat betreft...
0: Het is wel een orkaangebied, hè, daar?
1: Dat maakt niet uit.
0: Nee. Oké. Okay. Wel lekker warm.
1: Zo vaak hoor je dat niet, hoor, dat daar een orkaan uitbreekt.
0: Nee, na afgelopen jaar was het toch wel een beetje een spannend moment.
1: Ja. Oh, nou ja.
0: Dat daar rond waren, nou ja... even kijken, Instant Crush, daar hadden we het over. Ja, Daft Punk, die is nieuw, vers van de pers. En even kijken, daarna Talk, dat is een oudje.
1: Ik zag hem in de voorgestelde nummers ergens onder de lijst weer bij komen. En ik denk, die hadden we trouwens nog niet gedraaid van Talk. En ik denk, nou gooi ik die erin.
0: Oh,
1: en de titel is ook leuk.
0: De titel?
1: Ja, dat toch?
0: Ja.
1: Life's what you make it.
0: Ja, maar dat is ook zo.
1: Ja, dus het leven is wat je zelf maakt. Nou, punt.
0: Punt. Nou, meer kunnen we niet zeggen.
1: Nee, dat is toch een mooie tegeltjesuitspraak.
0: Ga jij hem erop zetten, op het tegeltje?
1: Ik vind hem wel een leuk een tegeltje.
0: Dan hangen we hem hier op.
1: Oh ja. Gaan we tegeltjesuitspraken hier in de studio ophangen?
0: Ophangen, ja. Als we elke keer weer een uitspraak hebben.
1: Ja. Dit is wel een goeie.
0: Dat is wel een goeie, hè? Ja. Gaan we doen. Ben je klaar voor de vlinders?
1: Ja.

0: Ja, talk, talk. Dat deden wij ook.
1: Heel veel talk, talk. Ja,
0: voornamelijk over BB Verliefde.
1: Dat zouden we niet zeggen op de radio.
0: Nee, dat ja, ik dan, dat kijk.
1: Nee, dat, ja. Jij kijkt dat, ja. Jij kijkt dat. Je bent echt fan van, hè?
0: Ik
1: kijk mee. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, want mijn vrouw vindt het ook fantastisch. Nou, en als het opzet, ze vraagt wel heel netjes van, is het goed dat ik het opzet? Ja. Ik zeg prima, dan kijk ik gewoon mee. Maar ik ga het niet uit mezelf,
0: Dus
1: meekijken, dat vind ik prima. En, en ik heb ook mijn bedenkingen over allerlei figuren.
0: Er zitten wel weer portretten tussen. Dat je denkt van, waar trekken ze die vandaan?
1: Wat ik ook heel raar vind in het programma is van, ze hebben keuzes. Er komen 5, 6 personen. En dan hebben ze 1 persoon in het begin. Dan denken, maar dat is wel leuk, weet je. Dat gaan we worden. Maar dan hebben ze in de achterhoofd van, maar er komen er toch ook nog 5, weet je wel. En dan,
0: ik ben gelukkig getrouwd, dus ik hoef die hele poepelgein niet aan te gaan. Maar ik zou ook denken van, als er iemand langskomt en je hebt daar een connectie mee, en je denkt van, het gaat gebeuren, kriebels en je wordt gek en dat en zo. Dan denk je ook, jammer dan voor degene die komen, maar...
1: Maar dan is voor diegene die komen, dan is het gewoon lullig. Want die doet de deur open. Hallo, hier ben ik. Hier heb je retourticket en je kan weer terug. Hoppakee.
0: Ik denk ook dat er bepaalde afspraken zijn. Ik denk dat ze dat allemaal zeggen. Ja, ik wil de ander ook kans geven. Maar ik denk dat gewoon de programmaafspraken zijn. Iedereen komt gewoon.
1: Dus
0: houden ze zich allemaal een beetje in. Maar ook niet allemaal. Want we hebben natuurlijk wel een paar gehad in Frankrijk. Hè, die nu al een paar jaar echt bij elkaar zijn. En, er zijn echte relaties uitgewerkt. En die hebben zich wel een beetje afzijdig gehouden van als de anderen kwamen. Maar toen was het een beetje zoiets van gezellig, dit en dat, 2 dagen later, doei. En dan...
1: Maar in verhouding,

0: als je zo'n programma kijkt, blijft niet echt veel bij elkaar. Datzelfde als met dat Married at First Sight, dus ook zo'n programma. Ja. Hè, dat ze gaan...
1: Zijn er een paar?
0: Ja, ja. Zijn er maar een paar die op een gegeven moment nog trouw blijven. En na verloop van tijd houdt het toch. Hebben ze dat huwelijksreisje achter de rug. En dan moeten ze zeggen: ja, gaan we wel of gaan we niet door? En dan.
1: Voor BNB voor Liefde. Dus in ieder geval 1, 2.
0: Ja, hoeveel seizoenen
1: drie...
0: zijn het al niet? Seizoen of 6, 7 zijn er al geweest.
1: Ja, maar als je van de 6, 7, 6, 7 seizoenen. We hebben geen beeldcamera waarom die trekt een gekke bekken in met zijn handje zo. Ja. Dus als je elk seizoen één stel hebt die bij elkaar komt, is dat op zich geen verkeerde.
0: Nee, okay. Ik weet ook niet wat het uitgangspunt van zo'n programma is hoor. Van hoeveel stellen er bij elkaar moeten blijven of niet bij elkaar moeten blijven. Het moet wel bekken, het moet trekken naar dat mensen kijken naar dat soort programma's. Dus er moet wat in zitten.
1: Ja, er moet wat in zitten.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ja, en er zit dit jaar toch een aantal in dat ik denk van oké.
1: Ja.
0: Nee, die mag je wel weglaten. We hadden het net juist over één. Kunnen we nog even?
1: Nee. Ja, kan wel.
0: Oh, even nog.
1: Heel
0: nou,
1: even.
0: In dit jaar is er één uitgesproken persoon waarvan wij denken van, nou, die had dan dat hele programma niet mee moeten doen.
1: Ja, en dat is iemand die met zijn blote voetjes door het zand loopt in Curaçao.
0: Ja, nou, ik zeg niet, begint met een F en eindig met een D.
1: En in het midden heb je nog
0: Ray. Wat een figuur is dat, zeg.
1: Ja, dat is wel een bijzonder figuur.
0: Oh. Ja. Die, alles wat aan anderen is, is niet goed. En bij hem is alles goed.
1: Ja.
0: En hij ziet niet... Je hebt dat verhaal van die sprinter en die balk, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, dat komt echt bij hem wel uit, hoor.
1: Ja, het is een hele boom.
0: Ja,
1: eigenlijk... De boom is hoog.
0: Als we toch doorgaan, uit de hele Amazone heeft hij iets ogen zitten. Echt waar.
1: Maar hij heeft wel lekkere kippetjes.
0: Wie doet die?
1: Ja, kippie.
0: Oh. Maar goed, we gaan muziek draaien.
1: Ja, we gaan even muziek draaien. Een lekker nummertje, denk ik. The War on Drugs. En dan Thinking of a Place. Dus geniet ervan.
0: Ja, dan kunnen wij weer talk.
1: Ja, dan kan ik even naar de zee.

0: The War on Drugs. Ja, Thinking of a Place.
1: En welke place?
0: Ja, dat mag je zelf invullen.
1: Placemat.
0: Gas, placemat. Nee, heerlijk.
1: Ja. Ja, ja, dat nummer, dat zuig je gewoon mee van begin tot eind. En je zit er helemaal in.
0: Je zit er echt helemaal in, ja. Ja. Ik heb een paar nummers al eerder gedraaid, maar ik denk dat ik die album eventjes ga doorspitten.
1: Ja, maar toch denk ik, ze hebben wel één genre waar ze in muziek maken. En als je dat dan achter elkaar hoort, dan heb je ook zoiets van, ik vind het nu, kijk nu even deze plaat nu te horen, maar ik zou niet nog één of twee platen erachteraan willen horen van hun.
0: Soms ligt er ook aan. Als je bijvoorbeeld lekker bezig bent met, ik noem maar puzzelen of zo, en je hebt dat al op de achtergrond, dan is het echt wel lekker, hoor.
1: Nou ja, goed. Het is, maar als je deze plaat hoort, is het. Je kan een wijntje pakken, een chipje pakken, even een toiletbezoek en dat soort dingen. En,
0: lekker genieten.
1: Genieten van het moment dat je dan even wegloopt.
0: Dat je gewoon even lekker kan verpozen op de bank.
1: Ja.
0: Dat was die knakker dus over Airbnb voor liefde. Die had het over verpozen. Dat vind ik zo'n mooi woord.
1: Dat is een ouderwetse woord, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik denk dat verpozen, waar zou dat vandaan komen? Dus, het is niet echt een Nederlands woord, verpozen.
0: Ja, nou, dat gaan we nu van allemaal niet uitzoeken.
1: Nee.
0: Ik ga in ieder geval even zeggen, want
1: We naderen het einde, ja. Ja, van het programma, hè?
0: Ja, we gaan afsluiten met echt ook weer een prachtig nummer van
1: Moby. Zeker.
0: Ja, Why Does My Heart Feel So Bad? Dus dat is de afsluitende nummer.
1: En waarom?
0: Waarom die?
1: Nee, waarom jouw hart viel zo bed?
0: Mijn hart niet. Nou. Dat is een nummer.
1: Oh, dat is een nummer.
0: Ja.
1: En weet je dat ook een beetje een christelijk nummer is?
0: Oh, is het zo?
1: Ja, echt waar.
0: Oh.
1: Ja. Dan okay. ga je me luisteren in de tekst.
0: Nou, dat ga ik dan even zeker doen zometeen. Dus wat gaan we doen? Hoeveel zitten we? Ja, ik ga het afronden.
1: Je gaat afronden?
0: Ik ga afronden.
1: Nou, doe maar.
0: Ja, doeg.
1: Ja, tot de volgende week. Dan zijn wij er ook weer bij gezondheid.
0: Deel en
1: dan, dan zullen we proberen weer een leuk programma voor jullie in elkaar te flansen.
0: Proberen, hè? We proberen het altijd. We doen ons best.
1: We hebben vandaag positieve reactie gehad, dus dat zal wel goed komen.
0: Dat denk ik ook. Even kijken. Ron, dankjewel.
1: Jij ook, iemand.
0: Ja, het was weer fijn. Samen. Mensen thuis, hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, een fijn weekend alvast. En tot volgende week maar weer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voldoen al meerdere jaren niet volledig aan de eisen voor informatiebescherming en privacy. Dat komt naar voren nu de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht is geworden. De drie gemeenten zouden volgens Dagblad en Stentor al zo'n 4 jaar door de toezichthouder op tekortkomingen worden gewezen. De nieuwe cyberbeveiligingswet trad op 15 augustus in werking en geldt zonder overgangstermijn. De wet is de Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn en legt de organisatie strengere verplichtingen op rond digitale beveiliging, incidentmeldingen, risicobeheersing en bestuurlijke verantwoordelijkheid. De VVV-organisaties van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten organiseren van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september de Veluwe Fietsdagen. Deelnemers kunnen dagelijks tussen 9 en 1 starten vanaf de poort van de Veluwe in Nunspeet, de Veluwepoort in Harderwijk of Sportcentrum Zanderij in Ermelo. De routes variëren van 45 tot 53 kilometer en voeren onder meer door de Veluwse bossen, langs de randmeren en door Ermelo, Putten, Elburg en Oldebroek. Vooraf aanmelden is niet nodig. En tot slot, de gemeente Zeewolde biedt woningbouwprojecten de mogelijkheid om zich aan te melden voor een landelijke voorrangslijst voor aansluitingen op het elektriciteitsnet. Door de toenemende drukte op het stroomnet is de beschikbare capaciteit beperkt. De regeling is vooral relevant voor projectontwikkelaars en inwoners die zelf een woning bouwen. Met de vroege aanmelding wil Zeewolde woningbouwprojecten eerder onder de aandacht brengen van de netbeheerder en daarmee voorrang op het elektriciteit.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel countrymuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Welkom terug na de commercials.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, maar ja, weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: vida.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De Horsterweg in Ermelo wordt vanaf maandag 31 augustus bijna 4 weken afgesloten voor onderhoud. De afsluiting geldt tot en met vrijdag 25 september. Het gaat om het deel tussen de Klinkertlaan en de rotonde Oude Nijkerkerweg Kolbaanweg. Het voetpad blijft toegankelijk. Tussen 14 en 15 september gaat ook de rotonde Oude Nijkerkerweg Kolbaanweg dicht. Voor verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. In Putten is een fietser donderdagochtend gewond geraakt bij een val. Het incident vond rond 20:40 plaats op de Garderenseweg. De fietser raakte met zijn fiets in de berm naast de weg. Bij het terugrijden naar het fietspad verloor hij de controle en kwam hard ten val. Hulpdiensten hebben medische hulp verleend. De fietser is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. En tot slot, de VVV-organisaties van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten organiseren van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september de Veluwe Fietsdagen. Deelnemers kunnen dagelijks tussen 9 en 1 starten vanaf de poort van de Veluwe in Nunspeet, de Veluwepoort in Harderwijk of Sportcentrum Zanderij in Ermelo. De routes variëren van 45 tot 53 kilometer en voeren onder meer door de Veluwse bossen, langs de randmeren en door Ermelo, Putten, Elburg en Oldebroek. Vooraf aanmelden is niet nodig. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het